0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: schuin.
1: Mobiel.
2: Het geluid van de Radio A.N. Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
3: Radio A.N. Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4:00 vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

uit mijn eigen truck. Soms had ik pech, maar dat maakte weer plaats voor puur geluk. En komt de tijd dat alles stopt, toch ben ik wel tevreden. De liefde voor het vak draag ik voor altijd mee.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

beschadigde glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.

mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze.

voor degene.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
3: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
2: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
4: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
2: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Hey yo, Big Wave. Tell them I come.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Genoeg.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren.
10: De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Radio Drenthe.

0: van Marco Borsato in de jaren 90. Marco Borsato en je hoeft niet naar huis.
1: Koffie en Keuvel.
0: Nou, ik zou zeggen, blijf lekker thuis en hou die radio lekker aan. Of blijf lekker in die auto zitten en hou die radio aan. Want het komende uur heb ik heel veel fijne muziek van Nederlands bodem voor jou. Het is vandaag de dag dat het nieuwe album van Paul McCartney uitkomen mag. Ja, en daarom deze hele week al Nederlandse generatiegenoten die we tegenkomen in de Drentse Duizend. En zometeen de jongste van het stel. Hij is 80 jaar en wordt ook wel de zingende kraanmonteur uit Rotterdam genoemd. Ja, dan weet jij natuurlijk wel over wie ik het heb. Litouwers ga je zo meteen horen. Ilse Lange, die staat komend weekend op de laatste editie van Rips, Roots and Brews in Emmen. Vandaag live met een jaren 70 klassieker. Ilse Lange in de gast, de schatkist van Nederland. En nieuwe muziek van Moi Wark. Het festivalseizoen is al lekker begonnen. En Moi Wark heeft een goed gevulde agenda met natuurlijk onder andere het TT Festival en Boerenrock. Dat en heel veel meer ga je horen tot aan 9 uur. Laten we eens even lekker beginnen met onze eigen Bauke. En Turn Back Time nu in Koffie en Keuvelen. Nou, ik schenk er nog even eentje in.

0: wat lekker zeg.
1: Non.
0: De Amazing Stroopwafels en ik ga naar Frankrijk.
2: De Drentse Douche
3: bij Radio Drenthe.
0: Vrijdag, dus vandaag, komt het nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane, 83 jaar jong en still going strong. Vandaag, vandaar deze week, een aantal Nederlandse muzikale generatiegenoten van Sir Paul die we tegenkomen in de Drentse Duizend. Zo hoorde je deze week al Herman van Veen, Piet Veerman en Boudewijn de Groot. En dan mag Lee Towers natuurlijk niet aan het rijtje ontbreken. Hij is de jongste van het stel. Lopen gaat niet meer zonder hulp, maar optreden blijft hij als zanger zeker. Hij gaat door tot het bittere eind. Lee Towers is artiest in hart en nieren. Ook nu hij 80 jaar is geworden in maart. We vinden hem in de Drentse Duizend op plekje 695 in de lijst van afgelopen jaar. Het jaar daarvoor stond hij niet eens in de lijst. Ja, belachelijk eigenlijk. Want deze klassieker, geliefd door vele voetbalfans, mag natuurlijk niet ontbreken in de Drentse Duizend. Dus ongetwijfeld gaat hij aan het eind van dit jaar weer in die middelste regionen plaatsnemen in die Drentse Duizend. Het clublied van Feyenoord, kunnen we toch wel zeggen. En van Liverpool, Lee Towers. En

And don't be afraid of the dark.

mensen op je radio. En terug in de tijd, het liedje waar hij uiteindelijk mee doorbrak. Maar dat was nog niet zo zeker uiteindelijk, want dat had hij een keertje eerder geprobeerd. Het liedje was al een keertje eerder uitgekomen, maar toen flopte het volledig. Niemand draaide het en toen probeerde hij het dus een paar jaar later nog een keer. En toen werd het wel een grote hit. Ik brak uiteindelijk door de afgelopen jaren en zijn carrière is inmiddels als een komeet gegaan. Ja, en zoals dat dan gaat als je je carrière opbouwt als Nederlandse artiest, dan ga je eerst een beetje clubtours doen, theatertours. Dan uiteindelijk is de volgende stap natuurlijk het uitverkopen van de Ziggo Dome. Nou, en volgens mij gaat dat al aardig lekker, want dit najaar, 14 en 15 november, dan staat hij in de Ziggo Dome. Ik zie dat er nog wel kaarten zijn, dus uitverkocht is hij nog niet helemaal. Maar ja, daar zou dan een logische volgende stap natuurlijk zijn om de Amsterdam Arena uit te verkopen of zo. Ja, dat is dan ook wel weer gesneden koek, lijkt me toch? Zometeen breng je op de hoogte van het laatste nieuws uit onze regio. De hoofdpunten uit het nieuws hoor je zometeen om 9:30. Yeah. Tot die tijd. Fijne muziek van de George Baker Selection op Radio Drenthe en Little Greenback.

0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
6: Het is zo goed als 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Voor enkele lelietelers in Drenthe dreigen miljoenen boetes. Dat is het geval als ze niet voldoen aan provinciale maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen. Een groep inwoners van Vries maakt zich zorgen over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer voor verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. En raadslid Daan Hooiveld is opgestapt bij gemeentebelangen Borgerhout-Doorn. Volgens hem was er een te groot verschil van inzicht met het bestuur. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog even naar het weer. Ronald van der Zwaag, die paraatje bij.
7: Vanochtend waait er een matige zuidelijke wind. De temperaturen stijgen naar zo'n 3 tot 24 graden. We zien wolken, er zijn ook echt wel perioden met zon. En vanmiddag dan wordt de kans op een bui groter. De eerste bui die verwacht ik in de loop van de middag. Die zijn echt plaatselijk hoor. De ene plek krijgt een bui en de andere krijgt helemaal niets vandaag. Vanmiddag echt zomerse temperaturen met maximaal 27 tot 28 graden.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: toontje lager en stiekem gedanst. En dansen deden we op mijn bruiloft dan weer op Guus Meeuwis. En proosten, en die hoorde je daarvoor.
1: De schatkist van Nederland.
0: Aanstaande zaterdag is het tijd voor de 5e editie van Roots, Rips and Brews. En het wordt ook meteen de laatste editie van het festival. En 2022, vers uit de coronaperiode, begon dat evenement als idee van een groep muziekliefhebbers. Een kleinschalig festival waar goede roots muziek, barbecue en sfeer samenkomen in een ontspannen sfeer. Ja, door de bezoekers, vrijwilligers, partners en ook natuurlijk de artiesten groeide het uiteindelijk uit tot een enorm groot festival waar de organisatie heel erg trots op is. Ja, en mede daarom is ook besloten dat de 5e editie ook de laatste zal zijn. Roots, Rips and Brews wordt namelijk volledig georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers die dat eigenlijk doen naast hun werk in hun privéleven. En door de groei van het festival zijn de organisatie tijdsinvesteringen en de verantwoordelijkheden steeds groter geworden. En tegelijkertijd zijn die kosten van het organiseren van een festival flink gestegen. Ja, er is eigenlijk altijd wel bewust voor gekozen door het festival zijnde om alles kleinschalig en betaalbaar te houden. Maar de financiële risico's die worden toch wel steeds groter. En daarom stoppen ze op het hoogtepunt, om het zo maar te zeggen, op het moment dat het festival staat als een huis. Nou, en op dat festival zien wij zaterdag in Emmen ook Ilse de Lange staan als een van de headliners. En vandaag heb ik Ilse de Lange in de schatkist van Nederland zitten met een prachtige jaren 70 klassieker. Een live uitvoering van Stuck in the Middle. Namens Ilse de Lange. Hier in de schatkist van Nederland op Radio Drenthe.

1968 als B-kant van de single Waterdrager. 1972 verscheen die opnieuw op een verzamelaar. 5 jaar in hits en werd een aantal oude nummers opnieuw op single uitgebracht. Waaronder deze, als de rook om je hoofd is verdwenen, Boudewijn de Groot. Ja, gisteravond stonden ze nog op het podium in Pessen tijdens het Giga G-festival. Beelden vind je bij ons op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app natuurlijk. En kijk ook even op onze socials. Daar komen later vandaag ook nog een paar prachtig mooie video's over dat festival, het Giga G-festival gisteravond. Mooi werk heb ik het over. Daar stonden ze op het podium. Ja, en die agenda die blijft zich maar vullen, want dat festivalseizoen is nu toch wel een beetje in volle gang, kunnen we toch wel stellen. Ja, en Mooi Wark die drijft daar ook wel een beetje op. Een goed gevulde agenda, en dat is de heren van harte gegund. Het TT-festival staan ze natuurlijk weer op het hoofdpodium. En ook tijdens Boer Rock deze zomer in augustus zijn ze weer op het podium te vinden. Ja, en dan is het een vraag. Komt er volgend jaar een clubtour, ja of nee? Nou, een liedje die dan ongetwijfeld voorbij gaat komen is deze nieuwe van de heren van Mooi Wark. Onmiskenbaar in plaats van hun. Niks niet remmen. Gast.

Dat doen wij ook in dit uurtje Nederpop. Met zometeen nog Suzanne en Freek voor je. En hun allernieuwste plaat halverwege. Dit programma is nog niet halverwege. Zometeen gaan we nog uitgebreid hebben over de kansen van het Nederlandse elftal op het winnen van de wereldtitel. Na Vitesse en Rosalind tijdens Koffie en Keuvelen. Nogmaals een hele goedemorgen.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Sta op, stoel nodig.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Uit Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Thomas Eggens.

Robert Hammond op de radio en de Free Electric Band. Nog 13 dagen en dan gaat het weer gebeuren. Het wereldkampioenschap voetbal in Amerika gaat dan van start met de openingswedstrijd. Ja, zo'n beetje alle selecties zijn wel binnen, dus dan is het ook hoogste tijd voor de bookmakers om zich te buigen over de kanshebbers. Ja, en hoeveel kans het Nederlands elftal maakt op die wereldtitel? Ja, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Maar goed, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Zometeen is nog muziek van de Bee Gees. Maar eerst is hier Michael Bublé.

0: Dan, A Woman. Daarvoor ook nog Michael Bublé en Save the Last Dance for Me. Ger, een bijzonder goedemorgen.
1: Thomas, goedemorgen.
0: Er helemaal bijgekomen van de ochtendshow.
1: Zeker. Nou,
0: het was druk, hè?
1: Goed gevuld, zeker.
0: Wat, ja, vijf, zes items of
1: zes,
0: zo.
1: Ja. En vorige week vrijdag ook al.
0: Oh.
1: Het is iets met die vrijdag.
0: Ja, zeker, zeker. Ze waren al het nieuws voor de vrijdag.
1: Ja, voordat we dan het weekend ingaan, nog even snel wat dingen afhandelen.
0: Hoe is dat?
1: Ja.
0: Hey, over belangrijkere zaken gesproken. Over 13 dagen, wat doe jij dan?
1: Over 13 dagen? Ja, ik weet waar je naartoe wil. Dus ik denk dat ik wel naar een beeldscherm aan het kijken ben.
0: Ben je dan zeg maar echt zo'n volger op de voet volger, zeg maar? Dus dat je echt alles wil kijken? Of selecteer jij gewoon alleen de Nederlandse wedstrijden voor het WK? Of consumeer je alles?
1: Ja, want we hebben het inderdaad over het WK voetbal. Ja. Aan de andere kant van de grote plas. Nee, ik kies wel echt de wedstrijden uit. Het zijn er zoveel. Het WK is natuurlijk ook een heel stuk groter geworden dan een aantal jaren geleden. Er mogen steeds meer landen meedoen. Dus ook steeds meer wedstrijden. Nee, ik kijk ze niet allemaal. En ze zijn ook zo verspreid over de dag. Hè? Dan moet je wel 9 uur lang volgens mij tv kijken.
0: Ja, want inderdaad, ik heb wedstrijden om 6 uur 's ochtends gezien. Ergens in de middag zijn wedstrijden. En voor ons ook 's nachts.
1: Ja, daar zit je natuurlijk ook
0: 1 uur 's nachts.
1: Ja, nou, als je alle wedstrijden dan wil zien. Ja. Ik weet niet of ik dan nog zou kunnen werken.
0: Nou, in ieder geval, als we dan even inzoomen op die wedstrijden van het Nederlands elftal. De eerste wedstrijd is volgens mij de 14e, geloof ik. 14 juni. En dan spelen we tegen Japan. En dat is om 7 uur. Dus ja. dat is prima.
1: En die tweede wedstrijd is wat later 10 uur, op de avond.
0: Om 10 uur. Juist. En de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië is om 1 uur 's nachts.
1: Ja, dat is wel even een uitdaging.
0: Ja, het hangt ook een beetje van het werkrooster af.
1: Ja, ik moet om 6 uur beginnen. Oh. 6 uur 's ochtends.
0: Nee, dan wordt het niet wat. Inderdaad.
1: Nee, ja, als die wedstrijd rechtom draait, ja, dan ga ik hem toch wel kijken.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Nee, dat moet dan toch wel. Ja, als het daarvan afhangt of ze een ronde verder komen.
0: Ja, dan wil ik hem ook wel kijken. Ja.
1: Maar jij, hoeveel wedstrijden ga jij kijken?
0: Ja, ik sowieso alle wedstrijden wel van het Nederlandse elftal. En ik volg Curaçao ook wel met een zeer geïnteresseerde oog. Ik heb daar gewoond natuurlijk. Ja, en ik gun het die jongens echt van harte, joh. Dat zij op dat grote wereldkampioenschap staan als klein eilandje als Curaçao. Ja, dat is toch wel echt iets om trots op te wezen, ook als Nederlander zijn, toch?
1: Natuurlijk, nou, hebben we toch een band mee. Ik ben er ook heel benieuwd naar.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen.
1: En Jurgen Locadia zit erbij.
0: Ja, Jurgen Locadia zit daar ook bij.
1: Oud-Emmenaar.
0: Ja, zo is dat. Maar dan gaan we het eens even hebben over de kansen. Wat heb jij nu zo een beetje in een beeld van... je kunt vast wel wat landen opnoemen waarvan jij denkt... die gaan het wel verschoppen, denk ik, of niet?
1: Ja, ik noem er 2. En volgens mij staan die bij de bookmakers ook met stip bovenaan. Spanje en Frankrijk, dat zijn toch wel... Ja. Denk ik bijna voor iedereen wel de grootste kanshebbers op die titel.
0: Ja, exact. Maar de bookmakers hebben het wel lastig dit jaar. Alle selecties zijn nu wel zo'n beetje bekend. Dus dan is het ook een beetje de tijd voor de bookmakers... om hun percentages bekendbaar te gaan maken. De grote kanshebbers. De bookmakers geven Spanje over het algemeen de meeste kans. De winnaars van 2010 die kwamen de afgelopen 3 toernooien... verrassend niet langs de laatste 16. Ze zijn natuurlijk wel Europees kampioen geworden de afgelopen keer. Maar die hebben wel een ijzersterke selectie. Dus ja... Grote kans voor hun. Ook op gelijke hoogte de Fransen. De Fransen, de winnaars van 2018 en verliezend finalisten van 2022... zouden hun derde wereldtitel kunnen pakken. Engeland staat derde in het lijstje als grote kanshebber. En daarachter ook is Lionel Messi met Argentinië... ook weer een net even iets meer grotere kans op de wereldtitel... dan Cristiano Ronaldo met Portugal. Op plek 6 vinden we dan Duitsland. En op plek 7... Daar staan wij.
1: Ja, vind ik best wel verrassend. Ik had het eigenlijk wat lager verwacht. Maar misschien ben ik dan te pessimistisch. Maar qua percentage valt het dan ook wel tegen,
0: Ja, we hebben het er al over gehad. 3,88%.
1: Ja, want plek 7, dat klinkt best nog wel hoog dan. Maar ja, als je maar een paar procent kans hebt... iets minder nog dan 4%.
0: Ja, maar het is een kans, hè?
1: Het is wel een kans.
0: Het is een kans.
1: Spanje en Frankrijk zijn voor mij dan echt wel de topfavorieten. En dan heb je zo'n groepje daarachter. Maar daar reken ik Nederland toch eigenlijk niet bij. Dat is wel echt meer een outsider.
0: Ja, zo is dat. Nou, 3,8%. Het is niet onmogelijk, zo is het maar net. Om alvast even een beetje in de sfeer te komen. Het duurt nog 13 dagen, maar ach joh. We komen alvast even, hangen de slingers hier alvast even op. Met Wolter Kroes en Viva Hollandia op Radio Drenthe. De tijd.

we zijn er gewoon weer bij Viva Hollandia hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen gewoon alweer tijd is voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger, die praat je weer helemaal up-to-date. Al dat laatste nieuws kun je natuurlijk ook vinden via rtvdrenthe.nl en via die gratis te downloaden RTV Drenthe app.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
7: Scootmobiel nodig? Mobifit. Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Damesmode Dekker.
7: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
10: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Twee automobilisten zijn vanochtend op de Krimweg in Coevorden op elkaar gebotst. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de Krimweg was daarna tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer. Een groep inwoners van Vries maakt zich zorgen over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. Voor enkele lelietelers in Drenthe dreigt een miljoenenboete als ze weigeren te voldoen aan eisen van de provincie om kwetsbare natuur te beschermen. Telers vlakbij Natura 2000-gebieden moeten, als ze bestrijdingsmiddelen gebruiken, extra voorzorgsmaatregelen nemen. Boeren die binnen 250 meter van zo'n gebied wonen mogen 5 specifieke middelen niet meer gebruiken. Telers in de zone daarbuiten mogen dat wel, maar moeten verduurzamen. En dat kan door andere technieken te gebruiken, zodat stoffen minder verwaaien. Als boeren zich er niet aan houden, kunnen ze boetes krijgen. Afhankelijk van het aantal hectares kunnen die oplopen tot enkele miljoenen euro's. Verkeer op de N375 tussen Pessen en Ruinen moet vanaf maandag 8 juni rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Vanwege wegwerkzaamheden wordt de weg afgesloten tot en met zondag 19 juli. Er wordt onder meer nieuw asfalt aangelegd. Rondom het TT-weekend zal de weg tijdelijk open gaan. En in meerdere provincies geldt vanmiddag en vanavond code geel vanwege stevige onweersbuien. De waarschuwing gaat om 4:00 in voor Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het KNMI verwacht dat het tegen 10:00 weer opklaart. Het Weerinstituut waarschuwt voor enkele zware buien met windstoten tot ongeveer 75 km per uur. En ook kan er in korte tijd veel regen en hagel vallen. Tot zover. Meer nieuws is uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
10: Ger, dankjewel. Yep. We gaan nog even kijken wat het weer verder allemaal voor ons in petto heeft. Roland van der Zwaag.
12: Vanochtend waait er een matige zuidelijke wind. De temperatuur stijgt naar zo'n 3 tot 24 graden. We zien wolken, er zijn ook echt wel perioden met zon. En vanmiddag dan wordt de kans op een bui groter. De eerste bui die verwacht ik in de loop van de middag. Die zijn echt plaatselijk hoor. De ene plek krijgt een bui en de andere krijgt helemaal niets vandaag. Vanmiddag echt zomerse temperaturen met maximaal 27 tot 28 graden.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?

0: Radio Drenthe met Billy Joel en You're Only Human.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Onze Robert is op Chuck. De laatste reguliere op Chuck van vandaag. En dan gaat hij zo meteen natuurlijk in de show van Anouk lekker de provincie rond. En voor de rest, ja, de locatie is nog onbekend. Maar de vandaag, nu is hij in de Ballerkoel tussen Rolde en Ballo. Daar worden dit weekend 5 openluchtvoorstellingen opgevoerd. En de acteurs van de toneelverenigingen in Ballo, Loon, Rolde, Grollo en Ekaar, die gaan behoorlijk ver terug de tijd in, of niet, Robert?
3: Ja, maar we moeten eerst even we zijn beland, Thomas, in een fundamentalistisch gesprek over mijn geboortedorp Hoogholden. Want ik heb dat jaren verkeerd noemd, volgens Anne Doornbos, die hier bij mij stiet.
4: Nou ja, ik citeer uit het boekje wat Abel Darwinkel erover schreef met de Drentse plaatsnaam. En daar is dit voor Hoogholden Hol.
3: Oké. Nou, als er een holler bent, want dat zeggen wij wel, die luistert en die vindt dat ze in Holden wonen of in Hoogholden, bel vooral naar de studio. De lijn staat zometeen roodgloeiend. Dit kreeg nog wel een staartje, denk ik. Maar goed, we moeten nou maar eens even hebben over deze legendarische, feerieke plek waar we nou bent. In Rolde, tussen Rolde en Bal. Ral moet ik zeggen dan, hè?
4: Ja, dat is Rolde.
3: Ja, je hebt bliksem. En Bal, want dit is een koel waar we nou eens die dan. Wat is dit voor een bijzondere plek?
4: Nou ja, dit is een plek waar heel veel mythes omheen bedacht ben. Dit is heel lang dag dat deze koel een plek was waar rechtszitting zal worden.
3: Ja.
4: Dat de Edstoel hier vergaderd zal hebben en daarvoor dat er al Saxen hier rechtszitting houden. Dat bleek uiteindelijk helemaal niet waar te wezen.
3: Het is gewoon een koel.
4: Het is gewoon een saankoel vroeger in de heide en tegenwoordig in het bos.
3: Yeah.
4: Maar die mythe is zo hardnekkig dat in 1973 of zo, toen het provinciehuis gebouwd is, toen is de vergaderzaal van de staten, provinciale staten, en die kijk, daar is ook een koel. Die is namelijk geïnspireerd door de ballenkoel. Dat is echt waar.
3: Dat hadden ze mooi met een drup in de neus toen bleek dat dit.
4: Ja, nou ja, dus ik kan moeilijk verbouwen, maar goed.
3: Yeah.
4: Maar dit is een plek waar heel lang vandaag is bij rechtszitting. En toen in 1894 koningin moeder Emma en kroonprinses Wilhelmina op visite kwamen met Drenthe, hebben ze bedacht op provinciehuis, we gaan een rechtszitting naspeulen. Een Germaanse rechtszitting uit de 8e eeuw.
3: Yeah.
4: Gaan we hier naspeulen.
3: Dit is een koel.
4: Voor die beide koninklijke gasten.
3: Yeah.
4: En dat stuk dat is er nog, dat het bij Klimmende Zonne. Daar was een koor bij. En het idee was van, dat voert me nog een keer weer op.
3: Yeah.
4: Dat heeft de Rolde Historisch Gezelschap hadden bedacht. Maar ja, de tekst van dat stuk, dat is zo verschrikkelijk 1894. En dan moet je nagaan, dat was zoals ze deftig spreuken in 1894. En hoe ze dachten dat er in de 8e eeuw dan deftig spreuken waren. Nou, dan kunnen we nagaan, nou 4 zin het hele publiek naar huis.
3: Ja, dat ging zo geloof van de markt.
4: Nee, dat wil niet meer.
3: Nee. Dat dacht jij, dat kan aan.
4: Toen hebben wij gedacht, dat kunnen we aan. We maken een nieuw stuk, Klimmen de Zonne 2.0. Met koor, met spelers. Als iedereen die met dat hier op toneel ziet aan het eind staan, dan zit er simpel nog maar.
3: Ja.
4: Dat is geweldig. Het is een prachtige plek om te spelen.
3: Nou ja, al is er niks gebeurd, dat zou in ieder geval wel loeten als er wat gebeurd is. De boom die hier de koel helemaal mooi omringt, de zon die dan bij die deur komt, heeft wel iets mythisch, toch?
4: Ja, dat is zeker. Dit is een prachtige plek. Dit is echt een mini-theater.
3: Ja.
4: Als je nou kijkt, nou, dat is dus geweldig om te doen. Dus het idee is hartstikke mooi. En dat blijkt ook wel, want we hebben 4 voorstellingen. Vanavond is de première. Hopen dat het niet regent en of onweert. En alle 4 voorstellingen zijn nu verkocht.
3: Ja. Nou, wat wordt nog meer? Helemaal niks. Een boel volk. Maar dat boel volk, want je hebt ook een boel volk nodig om het hier allemaal mogelijk te maken. Want overal waar we kijken staat bankies, grote geluidsboxen, verlochting hangt aan de boom. Dat moet je met vrijwilligers doen in elkaar, anders is het niet te betalen. En een van die vrijwilligers die stiet hier bij ons. En dat is Arne. Wat is je rol vandaag?
5: Nou ja, vandaag, dat gaat niet over dag. De afgelopen week, zeg maar, vanaf dinsdag doe ik niks aan slepen. En de boel opbouwen, vlaggen ophangen en met

0: dranghekken en nou ja, goed, allemaal regel worden. En dat doen we met mannen drie en dat is hartstikke gezellig.
1: En heb je een vraag?
0: Ja, nou, ik ben onderdeel van het bestuur van de RAG.
1: Ja, dan kun je er niet aan de route, maar.
0: Niet veel keus.
1: Nee, ook geen keus, maar als je er een vraag wordt, dan moet je wel haast, hè?
0: Weet je dan dat downloaden en inloggen en account maken en weet je wel, donderjagen best allerlei.
1: Wie die hand waren.
0: Dit is beter. Ja. Dit past me beter.
1: Dat wil ik geloven. Maar heb jij ook?
0: Wat er gebeurt, hè?
1: Anna die vertelde net, je hebt een stuk geloof ik ook nog een rol hier, of niet?
0: Ja, een stukje, zonder tekst. Okay. Kijk, als onze koets vertrekt, dan moet ik de boel in de slim aanharken. Dat het misschien is, maar de koninklijke gasten zitten er ook natuurlijk.
1: Yeah.
0: Dus iedereen die burg, die knikt als knipmessen voor de heel achtbaren.
1: Maar zullen er al te veel op de voorstelling vroeten lopen? Mensen die het zien willen, die moeten vanavond natuurlijk. Oh nee, dat kan niet meer, want het is uitverkocht.
2: Het is uitverkocht.
1: Ja, het is helaas. Ja, misschien dat de mensen in de bomen kunnen gaan zitten. Dat zal nog een optie weten. Maar giet het dan zo barm hier dat die zo'n dikke bende wordt dat je tussentijds de boel al aanharken moet?
0: Nee, dat is een onderdeel van het spel.
1: Oh.
0: Je moet de situatie zo dat de mensen die toen leven, die waren natuurlijk ontzettend onder indruk van de koninklijke huis. Ja. Notorissen, dominees, zo in dat jaar. Per af en zo wat. Maar dus je moet respect hebben. Dus in het spul had ik met de boel houden aan dat het voor die lui aangenaam is om niet te vertoeven.
1: Ja, precies.
0: Maar het is natuurlijk mooi. Waar gaan we over zingen al? Het is historie, stiefel, cultuur. Nou ja, wat word je beter weten dan hier?
1: Ja, dit is inderdaad. Nou ja, en je hebt dan ook nog de vrijheid omdat er zo in principe weinig echt gebeurt. Dus kun je dat nog een invulling geven. En daar is dit een mooi voorbeeld van, denk ik.
2: Ja, dit is een hartstikke mooi voorbeeld. Want wij kunnen we spullen in een stuk met vroeger en nou. Het loopt door elkaar heen.
1: Mm-hmm.
2: Op allerlei manieren. En ik kan er niet te veel van verklappen, maar kijk, als je nou denkt, dan denk je aan een misdrijf. Als je in een rechtszaal zit, in de rechtbank in Assen, dan zegt de rechter van, er komt nou een heftige beelden. Je mag de zaal wel even uit, als het te gek wordt. Hè? Maar ik waarschuw je maar even. Kijk, daar kun je er nou ook gewoon in staan. Want het kan best wezen dat de weduwe van het vermeende slachtoffer, of de vermeende weduwe van het slachtoffer, dat hij alles opneemt met een telefoon. Dat zou best kunnen.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal toegiet hier vanavond. En de komende vier avonds dus in de Baloverkoel tussen Raal en Bal. Het wordt in ieder geval een spektakel. Zoveel is zeker.
3: Ja. Zoveel is zeker zeker. Ik hoop dat ze het ook droog gaan houden. Want er komt wel wat regen en wind en onweer aan. Hopelijk blijft dat de acteurs en het publiek natuurlijk bespaard. Nu muziek van Miss Montreal op Radio Drenthe. Dit is Schuilen.

Nieuwe muziek van Arjan Plat hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen alweer tijd is voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. De collega's van NOS die praten hier weer helemaal up-to-date. En daarna nog een uurtje koffie en keuvelen te gaan met heel veel fijne muziek voor je op stapel. Neil Diamond, Rupert Holmes en The Beach Boys zijn voor je onderweg. Naar de

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Aan tafel! Zo.
2: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
2: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
3: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
9: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
14: Radio A en Hunze.
13: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Cies.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
18: Met Thomas Eggens.

Holmes op Radio Drenthe en Him. De maand mei eindigt nadert ten einde. En dat betekent dat ook de zomervakantie steeds dichter in de buurt komt. Ja, en je kent het wel misschien van als je in het buitenland bent. Van die typische toeristische dingetjes die je doet. Zoals bijvoorbeeld in Bremen raak je heel eventjes de neus van de ezel aan bij de Bremer stadsmuzikanten. Of bijvoorbeeld in Milaan, daar doe je op een vloer van mozaïek. Daar heb je een soort van stierenballen. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar daar doe je dan een pirouette op die stierenballen. Daar gaan we het zo meteen heel even over hebben. Naar Neil Diamond en The Beach Boys. One side of me is warm and quiet.

0: Barbara Ann van de Beach Boys, daarvoor ook nog Neil Diamond en Wild at Heart. Het is eind mei, dus die zomervakantie komt steeds dichterbij. Ook voor jou, Ger?
1: Nou, het duurt nog wel even.
0: Duurt nog even? Ga je laat?
1: Ja, ik ga laat inderdaad. Oh. Ja, ik zat al even te tellen van hoeveel weken ben ik verwijderd van die vakantie. Ik moet nog zo'n 7,5 week moet ik nog werken.
0: Ja, ik volgens mij 5 of zo. 5 of 6.
1: Nou, dan zit je redelijk vooraan in de zomervakantie.
0: Ik zit redelijk vooraan in de zomervakantie. 12 juli ga ik op vakantie.
1: En de plannen zijn ook al bekend?
0: De plannen zijn bekend. Sardinië gaat het worden dit jaar. 3 weken, heerlijk.
1: Oh, en wat een mooi bruggetje kunnen we dan maken naar Italië.
0: Italië, zo is het net. Ben jij daar wel eens geweest in Milaan?
1: Nee, ik ben daar nog niet geweest. Nee, het grappige is wel dat dat een van de mogelijke bestemmingen is
0: voor deze zomervakantie. Maar echt waar?
1: Maar in ieder geval Italië, of we dan naar Milaan gaan, dat weet ik niet. Maar we hebben het nog helemaal openstaan. Dus, okay. Maar het is wel een van de opties.
0: Ja, stedentrips hebben we eigenlijk een beetje, in ieder geval in de zomervakantie, hebben we die een beetje afgezworen. Nadat we, een paar jaar geleden, toen was mijn vrouw hoogzwanger. En toen zaten we in Rome. Ja, en de zomervakantie in een stad, het is toch gewoon, het is echt bloedje heet. Het is echt niet te doen gewoon. Dus op een gegeven moment hebben we maar besloten, oké, dan gaan we gewoon heel vroeg op pad. Gaan we echt 6 uur de wekker en dan hup het in zonder ontbijten, hup die stad in. Ze stonden om 7 uur 's ochtends al bij de Sint-Pieter. Met heel veel andere mensen natuurlijk. Ja. En tot een uurtje of 11, 12. En dan begint het natuurlijk heel heet te worden in die stad. En dan hup, terug naar het hotel. Even een siestaatje, even naar het zwembad, even niks doen. En dan pas in de avond, een uurtje of 7, weer die stad in. Want dan ontloop je gewoon het heetste van de dag in die stad.
1: Ja, en die warmte die blijft daar hangen natuurlijk in de straat.
0: Oh, verschrikkelijk. Ja. Och, het is zo heet. En je hoeft niet eens een heel hoog tempo te hebben om gewoon na 2 stappen het zweten over je rug te hebben gutsen. Dus dat doen wij niet meer. Maar Milaan is zeker wel een aanrader om een keer heen te gaan. Al doe je het niet voor San Siro, doe het dan voor de stierenballen.
1: Ja, de stierenballen, ja. Want ik had eigenlijk geen idee hiervan, maar bij jou
0: ging het gelijk een lampje aan. Ja, bij de NOS lazen we een verhaal over de testikels van een stierenmozaïek. Ja, het schijnt echt zo'n toeristisch ding te zijn. Ik heb het ook gedaan. Echt in het midden van de stad heb je een soort bij een overdekte winkelcentrum klinkt dan gelijk weer zo oneerbiedig. Ja. Want het ziet er heel bombastisch en prachtig Italiaans uit. Heb je een mozaïek van een stier en daar in het midden heb je dan testikels waar je dan een rondje op draait. Dat doe je, ga je dan met je hiel ga je daarin en dan draai je 3 rondjes. Dat wordt dan massaal gedaan. Je moet dan ook echt in een rij staan om dat te mogen doen. Ja, en dat schijnt dan geluk te brengen of zo. Geen idee.
1: Ja, maar jij hebt het ook, gedaan.
0: Ik heb het gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus het is zeker aan te raden om dat even te doen. Maar er is iets met die stierenballen, toch?
1: Ja, want jij bent inderdaad niet de enige. Als je al zegt dat je in een rij moet gaan staan, dan wordt wel duidelijk dat veel meer mensen dat doen. Ja, er zijn zoveel mensen die dat inmiddels hebben gedaan, dat die stierenballen aan restauratie toe zijn.
0: Och jee. Ja, ze zijn helemaal af, de stierenballen.
1: Ja, ze waren niet meer heel erg goed te zien. Ja, dan kun je ook een pirouette maken, maar dan krijg je dat geluk, dat dwing je natuurlijk ook niet af als die ballen niet meer te zien zijn. Dus gisteren zijn ze daarmee van start gegaan. Dus je kan momenteel even daar geen pirouette op de stierenballen draaien.
0: Oké, want ik lees inderdaad, ze waren ooit roze, maar dat is al lang niet meer zo. En die restauratie die kostte €5.000.
1: Ja, wow. Ja. Nou, en er staat ook dat dagelijks duizenden mensen dat beroemde gebaar en die draaibeweging maken.
0: Dat zijn echt gewoon van die typische dingen die je doet. In Bremen heb je natuurlijk dat standbeeld van die Bremer Stadsmuzikanten. En daar heb je onderop de ezel. En die heeft gewoon een gouden neus. Inmiddels is een bronzen beeld, maar die heeft inmiddels een gouden neus. Want iedereen zit aan die neus. Het schijnt dan ook geluk te brengen.
1: Ja.
0: En ik was een paar maanden geleden in Edinburgh. En daar heb je ook een standbeeld van een hondje. En ook de neus van het hondje is inmiddels gewoon helemaal anders van kleur. Dus het zijn echt van die dingen die je dan doet als toerist. En dan als een soort van, je hebt geen idee waarom mensen het doen, maar je ziet mensen het doen. Dus ja, dat doen wij het ook gewoon, toch?
1: Ja, je hebt het ook wel bij beelden met een ontblote vrouwenborst. Dan zie je soms ook wel eens dat het wat verkleurd is.
0: Ja, klopt. Is dat niet in Florence of zo, is dat? Volgens mij?
1: Ja, volgens mij heb je daar zelfs wel meerdere
0: klopt,
1: van.
0: Ja.
1: En je hebt, om in Italië te blijven, de Trevi-fontein.
0: Ja, waar je met zo'n muntje over je schouder heen inderdaad.
1: Ja, je hebt heel wat bruggen waar mensen dan zo'n slotje aan vast maken. Dat zou dan ook, geluk
0: brengen. Ja, of dat je in ieder geval de liefde.
1: Ja, dat
0: blijft.
1: Eeuwigdurende liefde.
0: Eeuwigdurende liefde.
1: Ja,
0: maar dan zit ik te denken, hebben wij zoiets ook in ons onze provincie?
1: Nou, ik zit ook in de tussentijd zat ik al diep na te denken. Vast wel. Vast ja, wel. En als luisteraars.
0: Wij klimmen op de bed, hè?
1: Ja, dat mag,
0: maar dat mag ook niet.
1: Nee, mag niet. Nee, dat mag niet. Als kind wel, hè?
0: Ja, als kind wel. Ja, zeker. Dan mag het wel gewoon. Ja, ik, voor de rest kan ik het me niet bedenken eigenlijk. Of wij dat soort dingen hebben.
1: Ik denk dat we wel wat binnenkrijgen.
0: Pas wel. Ja. Ondertussen muziek van eigen provinciebodem van Jaap Lamfers.

die beelden vanuit de auto van Robert zie, die met de Opchak-bus op pad is, dan is het ook zeker een lovely day. En dat blijft het ook nog tot een uurtje of vier. Dan zijn het lekkere temperaturen, zonnetje, wolkje hier en daar. Ja, en dan gaat het los. Code geel is voorspeld. Onweer, regen, wat er allemaal aan gaat komen tot een uurtje of tien vanavond. Dan moet het weer een beetje rustig zijn. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie. Gerrit praat je helemaal bij. Tot die tijd. Swing out, sister, en surrender.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is exact 11:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Gerhensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat fors schade aan het wegdek kan verhelpen. 2 weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege fors schade aan de weg. Daarnaast liet een metalen strip los. Vanavond vanaf 10:00 gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. En die afsluiting duurt tot zondagmiddag 5:00. Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de gemeenteraad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisnoodopvang in de gemeente. Maar alleen D66 stemde nog voor die motie. Wethouder Raymond Wanders vindt dat gemeenten eerst moeten voldoen aan de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. Een groep inwoners van Fries maakt zich zorgen over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. De 2 automobilisten zijn vanochtend op de Krimweg in Coevorden op elkaar gebotst. Beide bestuurders zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. De Krimweg was tijdelijk afgesloten na het ongeluk. De oorzaak van het ongeluk, dat is nog onbekend. En tot zover. Meer nieuws is er uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Ger, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat het weer verder voor ons in petto heeft.
7: Vanochtend waait er een matige zuidelijke wind. De temperatuur stijgt naar zo'n 3 tot 24 graden. We zien wolken, er zijn ook echt wel perioden met zon. En vanmiddag dan wordt de kans op een bui groter. De eerste bui die verwacht ik in de loop van de middag. Die zijn echt plaatselijk hoor. De ene plek krijgt een bui en de andere krijgt helemaal niets vandaag. Vanmiddag echt zomerse temperaturen met maximaal 27 tot 28 graden.
5: Zometeen is het alweer tijd voor het moment servicedienst. De Koffie en Keuvelen servicedienst met weer 2 dieren van de week. We gaan bellen met het dierentehuis in Bijlen. Ook muziek van Rob de Nijs en Hobby Horse is voor je onderweg.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: de Nijs. En hou me vast.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: het dierenasiel Bijlen. En ik heb Yvonne aan de lijn. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoogste tijd om weer twee prachtige dieren die bij jullie binnen zijn gekomen in de spotlight te zetten. In de etalage, zoals we dat dan zeggen. In de hoop dat er iemand luistert nu die denkt van, hey, dat is wel een dier voor mij. Zullen we beginnen met Max?
3: Met Max, ja, klopt.
0: Yes, vertel. Max is een Duitse herder.
3: Ja, dat klopt. Gecastreerde reu. Hij is geboren in september 2022. En eigenlijk is er afstand van gedaan. Mensen hadden nog een hond en daar kon hij eigenlijk niet goed mee overweg. Dus ja, dan is het voor beide honden niet prettig in de huishouden als je toch verplicht samen moet leven. En de andere hond die is bij deze mensen gebleven. En Max is echt een werkhond. Dus ze dacht, misschien kan die beter bij iemand die lekker met hem aan het werk wil.
0: Ja, maar dus, afstand nemen van een dier, dat is nogal wat. Hè? Ja, jullie maken dat natuurlijk veel vaker mee. En ook mensen die hun dier maar gewoon ergens dumpen. Maar als hondeneigenaar kan ik daar eigenlijk niet bij dat je dat doet. Maar deze mensen konden echt niet anders, hè?
3: Nee. En je moet ook een beetje kijken naar het welzijn van de dieren.
0: Tuurlijk.
3: Als twee honden alleen maar ongelukkig zijn en de continue spanningsboog is in huis. Hè, en je loopt als mens zijn er bijvoorbeeld ook continu op je tenen van, joh, gaat het niet escaleren? Ja, wat is dan wijsheid?
0: Ja, nee,
3: en
0: dat
3: als
0: zo'n
3: hond dan een plek kan krijgen waar die helemaal alleen is en waar die alle aandacht krijgt en wat misschien beter past, ja, dan denk ik, heeft die hond het beter dan wanneer die steeds in die spanningsboog moet blijven.
0: Ja, dat is ook zo. Dus ik begrijp hieruit dat een huisje waarin hij in ieder geval de enige is, dat de voorkeur heeft.
3: Ja, zeker. Gewoon iemand die hem alleen heeft, zodat hij niet hoeft te dealen met de andere hond. Hè. Hij zou prima met een teefje overweg kunnen. Maar samenleven met een andere hond is nog weer anders dan dat je buiten een teefje tegenkomt, natuurlijk. Ja. Dus ja, eigenlijk moet er gewoon op zoek naar een plekje waar die de enige hond is.
0: Ja, wat is het verder voor hond?
3: Ja, nou, een prachtige Duitse herder. Echt een mooie grote hond. En lekker blij aanwezig. Als je hem uit de kennel haalt, dan trekt hij ook meteen zijn bek open. Hij begint lekker te blaffen. Hij denkt, hoppakee, nu gaan we eens even lekker aan de slag. En wanneer je dan met hem bezig bent, dan hoor je hem niet. Dan gaat hij lekker zijn ding doen. En dan wil ik wel het commando's leren, zeg maar. Is gek op ballen, takken en dergelijke. Dus wil ook wel graag lekker rennen en dan wat ophalen, wat apporteren. Met katten, ja, hij is al eens een keer een tik gehad van een kat. Dus met een kat in huis wonen... Die

0: Die een herder gewend is, zou dat misschien prima kunnen. Maar een kat die buiten hard wegrent voor hem, ja, dat blijft natuurlijk te leuk om achteraan te gaan.
1: Dat herken ik wel, ja.
0: Dus ja, dat zal er waarschijnlijk altijd wel in blijven bij de meeste honden trouwens.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat haal je er niet uit.
0: Nee. En dat is gewoon wat je steeds ziet. Maar goed, verder is het een supergeschattige hond die voor jonge kinderen denk ik wel te lomp is in huis. Zeker als hij met die takken en die ballen in de weer is. Ja, dan ziet en hoort hij eigenlijk niks meer. Is hij zo met zijn eigen ding bezig. Dus een gezin met grotere kinderen die gewoon lekker dingen met hem gaan ondernemen. Die weten wat het is om een herder te hebben. Ja, dat is wat hij zoekt.
1: Ja, nee, ik begrijp het. Ik krijg hier echt, als ik dan naar hem kijk, een beetje commissaris Rex gevoel bij eigenlijk bij deze hond. Gewoon echt een herder zoals uit het boekje eigenlijk, toch?
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet voor niks dat herders veel gebruikt worden bij politie en beveiliging. Want het zijn gewoon super trouwe honden, bewakend. En die staan er voor een baas en die willen zo graag aan het werk.
1: Ja. Begrijpelijk.
0: Gewoon met te doen.
1: Ik hoop dat er iemand luistert die denkt van, hey, Max is echt perfect voor ons. Dan gaan we naar Joni.
0: Ja, Joni, ja, dat is juist dan het tegenovergestelde.
1: Oh.
0: Die is juist heel een beetje terughoudend. Moet je wat meer moeite voor doen om haar te leren kennen. He, ze zit hier bij ons in een hokje momenteel omdat ze net een gebitsbehandeling heeft gehad. En dan kunnen we er beter in de gaten houden. Als ze goed eet en drinkt en dergelijke.
1: Ja.
0: Nou, dan zie je wel dat mensen haar voorzichtig mogen aaien. Maar ja, ze durft nog niet zo heel goed uit de schulp te kruipen.
1: Ja, een rode kat is het toch?
0: Ja, een rode kat inderdaad. Dus een meisje ook. Hè. Veel mensen denken dat rode katten alleen maar katers zijn. Maar dat is, dat maakt haar misschien dan een beetje bijzonder. Want dit is dus een rode poes. En eigenlijk zoekt zij gewoon een huisje waar ik denk misschien beter geen kinderen zijn. Maar misschien een soortgenootje bij rustige mensen in huis. Waar ze ook af en toe nog naar buiten zou kunnen. En misschien is het ook wel een kat die prima op een flatje zou kunnen. Waarin ze op een balkonnetje zou kunnen.
1: Ja, want Joni is als zwervertje bij jullie binnengekomen, hè?
0: Ja, dus dan is het voor ons ook altijd een beetje uitzoeken hoe katten zijn. En we zien ook heel vaak dat katten zich hier heel timide opstellen. Omdat het hier natuurlijk een hele andere setting is en druk en veel andere mensen en veel katten. En dat zo'n dier na 2 weken bij mensen thuis zich echt ontpopt als een hartstikke leuke, gezellige, aanhankelijke kat.
1: Ja, oké. Okay. Nou, laten we daarop hopen in ieder geval dat er een goed huisje voor komt. Ook voor Joni. Als er nou iemand luistert die denkt van, ik ben wel geïnteresseerd in Max of in Joni. Hoe kunnen ze jullie dan benaderen, bereiken en hoe gaat het dan?
0: Voor Joni kun je gewoon binnen de openingstijden langskomen. Dus tussen 12 en 4 kun je langskomen om alle katten te bekijken. En dus ook Joni. En voor Max vragen we altijd wel een uitgebreide informatie. Van, joh, wat heb je de hond te bieden? Wat is het voor een gezin? Mensen doen dat het liefst via de mail. En dan kunnen wij die mensen bellen, informatie uitwisselen. En dan nodigen we ze dan uit voor een kennismaking.
1: Ah, oké. Om dan rustig elkaar te leren kennen. En dan hopen dat de match daar is, om het zo maar te zeggen.
0: Daarom.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Dank in ieder geval voor nu, Yvonne. Werkster heeft vandaag. En ik hoop dat voor beide dieren snel een huis is in ieder geval.
0: Helemaal goed.
1: Hey, dankjewel. Fijn weekend, hè.
0: Joe,
1: doei.

Radio Drenthe, waar het bijna 12 uur is. Dus dat betekent dat ik het stokje straks lekker over ga geven aan Anouk Middel. Volgens mij was ze nog lekker een soepje aan het eten. Dus alvast even een vroege lunch. Pak jij hem er ook even lekker bij, zou ik zeggen. Een boterham met kaas of wat je ook lekker gaat eten. Gezellig zometeen met Anouk in de middag. Anouk Middel en Marita, die is er ook bij. Ik spreek je heel graag morgen vroeg weer met De Boer Op om 8 uur. En anders heel graag tot een andere keer. En,

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer... maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Hier. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Anouk Middel.

0: moet altijd aan de trektocht denken als ik dit hoor. Heb jij dat ook of niet?
1: De La Camisa Negra?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dat is een trektochtliedje.
0: Ja, dat gebruikten we altijd. Net als met die van Belle Perez en zo.
1: Enamorada.
0: Ja, precies. Ja,
1: boom, boom.
0: Ja, en deze doet mij aan de trektocht denken. Oh. Goed, anders hoorde je op Radio Drenthe lekkere zomerse muziek om mee te beginnen. We hebben er zin in. Maar we moeten rekening houden deze middag met hagelstenen, Mariet.
1: Ja, er is code geel afgegeven vanaf 4 uur vanmiddag voor onze provincie. Een beetje onzeker waar precies die onweersbuien, want daar hebben we het dan over, gaan ontstaan. Er zijn heel plaatselijke buien, maar als ze dus komen, zeg maar, gaan ze wel voor overlast en schade zorgen. Mogelijk blikseminslag, veel regen in korte tijd, zware windstoten en hele grote hagelstenen.
0: Jeetje, ik dacht dat dat onze provincie niet zou bereiken, maar dus blijkbaar toch.
1: Ja, ja, toch.
0: Nou, ik spreek rond, wat zal het zijn, even over 1:30 met onze weerman Ronald van der Zwaag. En hij weet het ongetwijfeld. En dan hoop ik ook dat Robert maar op tijd weer binnen is.
1: Oh ja, daar zitten we mee. Nou, ja. Vanaf 4 uur is code geel.
0: Oh, dat redt hij.
1: Dat redt hij.
0: Ja, Robert gaat altijd even buurten. En dat betekent dat hij gewoon eigenlijk op tjak gaat. Maar waarheen is nog niet bekend op vrijdag. We hebben namelijk een hele grote machine in de hoek van de studio staan. En die machine is gevuld met allemaal balletjes met plaatsnamen en streekjes en gehuchten van de provincie. En daar rolt zo meteen 1 locatie uit. En daar gaat hij naartoe. En die locatie gaat hij dan ontdekken. Hij krijgt ook een opdracht mee om daar te voltooien. Dus dat kunnen we dan volgen op Radio en TV Drenthe. Maar dat gaat dus goed komen als die hagelbuien pas tegen 1 uur of, wat je zegt, 4. Maar dat horen we zo meteen van Roland van der Zwaag wel. De wat exactere tijden. Nou, dat dus vanmiddag. We laten ons graag verrassen. En we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Bluff komt zo meteen voorbij met Zoutelanden. Maar eerst deze van Paul Simon.

0: free. Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover.
1: Even buurten.
0: Roberto, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt een passend blouseje aan vandaag.
2: Ja, ik denk het is weer hartstikke warm. De mussen van dood vandaag af, zo'n beetje. Ik doe mijn Hawaii blouseje aan, maar de vraag is ook of hagel en regenbestendig is, hoor ik net.
0: Ja, dikke hagelbui.
2: Zo groot als volleybal.
0: Ja. Ja, we gaan het zien. Jij zit mooi in je blikje, dus het komt allemaal goed.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar waar ga je heen? Dat is de grote vraag.
2: Ja, dat is de grote vraag. Nou, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Ik loop naar de tombola. Ik heb hem al deurladen met een muntje. Een slinger aan het rad. En er komt een blauw met groen balligje. Dat bent de lievelingskleuren van Marita, weet ik toevallig.
0: Toevallig, hè? Ja. Oh, dan komt het wel goed, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel. Vorige keer, toen, dat ligt mij nog vers in het geheugen, dan trokken we Havikshorst en werden alle drie hier zoiets van, huh, maar dat is toch helemaal geen plaats. Nou, dat bleek ook geen plaats te wezen, maar een landgoed waar we trouwens een hartstikke leuke middag hadden. Hebt.
0: Ja.
2: Is dat nou eens even kijken of er daadwerkelijk een plaats uit de machine rolt? Of waar eens? Vouw de briefie los. En wat stiet erop? Daar komt die tromgeroffel. Nee, Amsterdam.
0: Oh. Nieuw Amsterdam is de locatie vandaag.
2: Ja, en dan is de vraag, pak je Feyenoord erbij, hè?
0: Ja.
2: Want de mensen van Amsterdam zitten een harde grens. Marita, jij komt ongeveer uit dat gebied.
3: Ja, er zit wel een harde grens, ja, absoluut. Ja, maar goed, het wordt natuurlijk in de volksmond Nieuw Amsterdam-Feyenoord genoemd, hè, de tweelingdorpen.
2: Ja.
3: Maar als jij in Nieuw Amsterdam rijdt en je rijdt richting Feyenoord, krijg je dus echt wel een bord met Feyenoord.
2: Oké, dan stop daar hoe ze op Tjak dus ook.
3: Eigenlijk wel.
2: Ja, helder. Ja.
0: Wat weet jij van Nieuw Amsterdam dan verder?
2: Nou, ik weet dat er zit een houthandel waar ik heel veel hout koop. En ja, dat is het eigenlijk. Het heeft een spoorstation.
0: Ja.
2: Een Meulen, weet ik. En natuurlijk het Van Gogh gebeuren. Of zitten we dan al in Veenhoek? Nee, dat is Nieuw Amsterdam.
3: Nou, dat...
2: Het Van Gogh-huis.
3: Ja, daar twijfel ik nu ook over. Nee, dat is niet Amsterdam.
2: Ja, die zit aan de goede kant van het kanaal. Het witte hoes waar Van Gogh drie nachten verkeerd heeft. Of een maand, ik weet het niet precies. Dus daar kunnen we nog even in duiken hoe dat zit.
0: Maar hoe was het ook met Nieuw Amsterdam en met New York en zo? Had dat ook niet met elkaar te maken?
3: Ja, dat heeft wel inderdaad het een en ander met elkaar te maken. Misschien moeten we even die geschiedenis induiken.
2: New York was vroeger Nieuw-Amsterdam, ja, toen precies. Het een Nederlands was. En volgens mij heeft Nederland het ruild voor Suriname en nog wat hand- en spandiensten met de Engelsen. En toen is het van Nieuw-Amsterdam New York worden.
3: Ja.
2: Maar er bent nog allerlei straatnamen die daaraan doet denken.
3: Klopt.
2: Harlem, Broadway, Breedweg.
3: Ja, Trumanlaan en de Kennedystraat en allemaal dat soort straten heb je in Nieuw Amsterdam, hè?
2: Ja, ik bedoelde eigenlijk in New York. Maar,
3: andersom dus ook.
0: Nou, jij gaat het ontdekken vandaag.
3: Ja, maar komt het gewoon goed.
0: Ja,
3: Mooie dorp.
0: Jij gaat erheen, jij stapt nu in de auto. Als er nu iemand luistert uit Nieuw Amsterdam, bel even naar de studio. Dan kom je graag even langs, hè? Dan maken we even een afspraak.
2: 100%. En ik hoop dat jullie nog een opdracht voor mij hebben.
0: Donder.
3: Ja, hebben we.
0: Zeker. Die heb ik hier. Ik was hem bijna vergeten, joh.
2: Ik loop naar je toe en ik heb hem.
0: Okay.
2: Nou, die is er gewoon in de buurt.
0: Ja.
2: En dan slinger ik de camera aan, dan toog ik op Nieuw Amsterdam aan. En dan hoor je mij straks wel weer ergens onderweg.
0: Helemaal goed. Dan hebben we zometeen wel contact. En als er nu dus iemand luistert en het leuk vindt om Rob het even op de koffie te hebben, app of bel even naar de studio 0592 33 11 88. Wij gaan Nieuw Amsterdam ontdekken vandaag.
1: Even buurten.

0: op Radio Drenthe, bijna 12:30.
1: Even buurten.
0: Maar voordat we naar het nieuws gaan, Marita, gaan we even naar meneer Van der Laken uit Veenoord, hè? Want die belde meteen. Goedemiddag, meneer Van der Laken.
2: Ja, goedemiddag. Ik wil even een correctie aanbrengen. Dat met Vergouwbuus, dat stuurt niet in Amsterdam. Nee, dat stuurt in Veenoord. Maar dat was eerder al, die toen hij door de grens uit de school liep. En de ene kant, aan de oostzijde, dat was hem. En de andere kant, dat was Sleen. En dat stond in de gemeente Sleen. En dat heeft eerder al, het café Valk, dat was daar echter al die in zitten.
0: Ja.
2: En toen is het een Vergouwbuus geworden. En dat stiet nog steeds in Veenoord.
0: Oké, dus Robert, je hoeft niet naar het Van Gogh Museum.
3: Eigenlijk de hele middag in vulling wordt mij hier door de neus en boord. Want dat is het enige waar ik dacht van, nou, daar gaan we naartoe. Maar dat kan dus niet. Nou, misschien hebben we dan nog wel een tip waar we wel heen moeten. Dat je zegt, nou, als je naar Amsterdam met park wil, dan moet je dat zeker zien hebben.
2: Ja, nou, dan kunnen we nog niet Amsterdam van, dus de tweeling. En dat is maar een halve meter. En dan ben je weer in Veenoord.
0: Ja, maar wat zijn de hoogtepunten voor Nieuw Amsterdam dan?
2: Nou, dat weet ik niet zo precies. Dat is niet zo barre voor. Nee.
3: Nee, daar waren ik al lang voor.
0: Nou, blijf het volgen, meneer Van der Laken.
3: We gaan het ontdekken.
0: En fijn dat u even belde, want er is nogal wat verwarring over dat waar iets staat. Want ook de molen die wij aankaarten, jongens, die schijnt ook niet in Nieuw-Amsterdam te staan, hè, meneer Van der Laken?
2: Nee, die is ook in Veenoord.
0: Ja, en Marita, wat zei je
3: nou
0: iets over het station?
4: Ja, ik heb gelezen, ik weet helemaal niet of het precies klopt, maar dit staat er op internet, dat het station van Nieuw-Amsterdam officieel ook in Veenoord ligt, maar de uitgang van het station komt dan wel weer uit in Nieuw-Amsterdam.
2: Ja, dat is wel weer zo, ja. Ja. Dat is een beetje raar in elkaar.
4: Ja, verwarrend.
0: Een beetje?
4: Echt, ja.
0: Nou, ontrafel dit allemaal vanmiddag, Robert. Oké?
3: De hele middag ziet in het teken van grenzen. En grensoverschrijdende toestanden.
0: Ja, maar dat mag niet meer, hè? Dat doen we niet aan.
3: Nee, ik
2: denk van lukt er maar in over reageren.
0: Helemaal goed, meneer Van der Laken.
3: Ja, heel goed.
0: Wij zoeken het uit. Tot later. Ja.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen, de Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3.

0: informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Half 1 is het. Het nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
2: Goedemiddag. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek kan verhelpen. 2 weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege vorstschade aan de weg. Vanavond vanaf 10 uur gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. De afsluiting duurt tot zondagmiddag 5 uur. De gemeente Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de raad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college om voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisopvang in de gemeente. Alleen D66 stemde voor de motie. Wethouder Raymond Wanders die vindt dat de gemeente eerst moet voldoen aan de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. Een groep inwoners van Vries is bezorgd over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun woningen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. En FC Emmen heeft Sybrand Veldhuis aangetrokken. De 20-jarige aanvallende middenvelder komt over van Cambuur Leeuwarden, waar hij voornamelijk uitkwam in de onder 21. In het eerste elftal van de Friese club speelde hij slechts 1 keer als invaller. Bij FC Emmen heeft Veldhuis een contract voor 2 jaar getekend. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
1: Marita, dankjewel. Weerman Ronald van der Zwaag, een hele goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Hoe groot gaan de hagelstenen worden?
3: Oh, dikke jongens van 15 centimeter. Het gaat dwars door je auto heen.
1: Ja, donders. Nee, kom op.
3: Nee, dat moeten we niet gaan uitspreken. Nee, het is gewoon, het is eigenlijk de eerste weersituatie die, nou, we zitten nog net niet in de meteorologische zomer, die begint over een paar dagen op 1 juni, maar dat we de atmosfeer, zeg maar, onstabiel laten maken door enerzijds, er is wat vocht in de atmosfeer, anderzijds, er zijn warme luchtmassa's, tropische luchtmassa's die verdreven worden, en dat moet allemaal maar gebeuren. Kijk, ik ben vanochtend weer benaderd door het KNMI, gaat er wel of geen code oranje ingezet worden? Nou goed, ik heb daar advies op uitgegeven samen met mijn team, en we kwamen erop uit dat het eigenlijk in ieder geval in onze omgeving redelijk gaat meevallen. Het is zo dat we vanmiddag een enkele bui kunnen krijgen. We hebben nu temperaturen zo rond de 28 graden. Nou, dat was verwacht. En de wind die is nog niet aan het draaien. Die gaat pas zodra er een bui komt, gaat hij waarschijnlijk draaien naar het westen en later in de middag naar het noordwesten. Nou, die zon die zie je al, dat wordt al wat fletser in de lucht. Dat mooie strakke is er vanaf en de maximumtemperatuur is bijna bereikt. Nou, op de radarbeelden zie je al wat echo's boven de Noordzee. Nu ook boven onze omgeving gaat er langzamerhand wat extra vocht bij komen. En zo'n bui, ja, omdat het een eerste bui is na een droge periode, kunnen de windvlagen bij een bui wel even uitschieten naar 50 kilometer, 60 kilometer per uur. Ik hou het in de gaten, zodra er een enkele stevige bui gaat komen, zal ik jullie daarbij informeren. Misschien kun je tussentijds dan in de uitzending even daar iets over zeggen. Dat is misschien wel even handig, want ja, de parasols die staan buiten. In ieder geval de buitenstoelen, daar zit alles alweer op. En ja, de mensen zijn nog niet echt stevige buien gewend. Nou goed, dus vandaag kans op een bui, misschien met windvlagen. En nou, een klap onweer, het zou kunnen, maar niet bijster groot allemaal.
1: Oké. Okay. En dat duurt dan ook de hele avond wel door? Of kort?
3: Nou, dat is het kortstondig, want na zo'n bui gaat die wind dus draaien naar het noordwesten. Komt die koelere lucht van de Noordzee erin, gaat de temperatuur gestaag naar beneden. Vanavond wordt het zelfs al een beetje van, wow, jasje aan, jasje niet aan. Het zou nog kunnen dat je gewoon buiten wel kan zitten met, wat zullen de temperaturen zijn vanavond? Een graadje of 20, 19 tot 20 graden. Dus dat is op zich nog wel goed te doen. Alleen komende nacht gaan we terug naar 10 graden. Lokaal kan zich wat nevel vormen, een grondmisbank is mogelijk. En morgen gaan we het opnieuw doen, maar wel met iets lagere temperaturen. Ik verwacht morgen zo rond de 23, 24 graden. Aangenaam weer, veel zonneschijn, een droge dag. Ook wat stapelwolken en wat hoge windveren. En zondag, nou, dan hebben we ook een gematigde dag met iets lagere temperaturen. Een graad of 22, gezond, bewolking. En nou, heel misschien in het zuiden van Drenthe een lokale middagbui. Maar veel heeft het allemaal niet over om het lijf. Dus ik hou het eigenlijk dit weekend meestal tijd wat droog.
1: Ja, niks mis mee. Mooi weer om het fietsenpad te lopen, hè?
3: Jazeker. Niet al te veel wind.
1: Ja, fijne dag, fijne weekend nog, toch?
3: Ja, fijn weekend nog.
1: Maar we houden je op de hoogte. Nieuw-Amsterdam. Dat is de missie van Robert vandaag. En als je TV Drenthe aandrukt, dan zie je hem al rijden. Hij is onderweg. Hij meldt zich zo meteen.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: is dus je samen in Lois Lane en Fortune Fairy Tales.
1: Even buurten.
0: Onderweg naar Nieuw-Amsterdam is Robert Oosting en je kan het volgen via TV Drenthe. Robert, waar rij jij momenteel?
2: Bij de krasbaan van Westerbork over de N381 bij hectometerpaaltje 69,8.
0: Ah, oké. Okay. En je komt niet toevallig over Zwarte Meer, hè?
2: Nou, dan moet ik al heel heen dan.
0: Ja, dat ligt eronder.
2: Maar waar rijden dan wat liggen?
0: Nee, nou, we kregen een appje binnen dat je echt even door Zwarte Meer moet rijden. Want dat dorp bestaat 155 jaar. En het schijnt hartstikke mooi versierd te zijn. Dus mocht je tijd over hebben, dan kan je na drieën misschien of ervoor. Of want zover ligt dat niet van elkaar af, denk ik, toch? 10 minuutjes rijden, kwartiertje?
2: Nee, ja, maar meer? Dat is... nou, ik denk niet dat het in Tiet zoveel scheelt. Maar ja, dat wordt een beetje een planmatige boschup. Maar wij moeten het weerbericht altijd nog opnemen.
0: Oh ja.
2: Dus dat wordt al een spannende bedoeling.
0: Nou ja, dan heb je wel een mooie... Ja, wou net zeggen, wel een mooie locatie dan natuurlijk. Hè? Zo'n versierd dorp, 155 jaar. Ja, over versierde dorpen gesproken.
3: Ja,
0: Robert, hou je vast, want er staat jou wat te wachten in Nieuw-Amsterdam.
3: Ja, want ik ben even gaan zoeken op internet. Ik kom op een Facebookpagina. Beeld en verhaal Nieuw-Amsterdam Veenoord. En daar staat een bericht op van ongeveer een week of twee geleden. Met het WK voor de deur zijn ze in de sportlaan in Nieuw-Amsterdam, Adam, begonnen met het versieren van die straat. Maar dat schijnt nogal een over-de-top gebeuren te zijn. Buurmannen die houten leeuwen hebben gefiguurzaagd en overal vlaggetjes. Dus volgens mij is daar hartstikke gezellig in de sportlaan. Misschien leuk om daar eventjes een kijkje te nemen.
2: Nou, ik vind het een ontzettend goed eerste adres. En je weet 100% zeker dat het in Nieuw-Amsterdam ligt en niet in Veenoord.
3: Ik heb het gegoogeld en het adres is Sportlaan Nieuw-Amsterdam. Ja,
0: dus het mag.
2: Dan belt die meneer weer die net belde en dan kriegen we de boten weer af. Ja. Dat het dus de verkeerde kant van het kanaal is.
0: Ja, we worden dik in de gaten gehouden, maar het is alleen maar goed.
2: En terecht. Ja, en terecht.
0: Daarom. Oké, jij rijdt nog even door. We zoeken zo meteen weer contact als jij er bent in Nieuw-Amsterdam. En dan heb je ook nog een opdracht open te maken, hè? Of een envelop open te maken.
2: Ja. Ja, die brandt mij in de bombuzie van de blouse. Dus dat komt goed.
0: Wij hebben zo weer contact.
2: De sportlaan, ik kom eraan.
0: Ja, sportlaan.

0: Groetnikka.
1: We krijgen de groeten van Viveur.
2: Even buurten.
1: Nieuw Amsterdam, daar duiken wij in vandaag. Of wij, nou ja, Robert doet dat. En jij praat ons natuurlijk, Marietje, ook bij, hè? Over de geschiedenis van Nieuw Amsterdam. Dat heb jij eens even op een rijtje gezet.
3: Ja, ik ben erachter gekomen dat Nieuw Amsterdam Nieuw Amsterdam heet. Omdat Amsterdamse beleggers het veengebied eerst Amsterdamse Veld noemden. Later werd dat aangepast naar Nieuw Amsterdam. Toen is het dorp helemaal verhuisd. En is het naar een noordelijk gelegen gebied gegaan. Daar is het opnieuw gebouwd, kwam aan de verlengde Hoogeveense vaart terecht. Ja, en dat was natuurlijk hartstikke goed voor de handel en voor de economie. Veel veen, veel turf ook in Nieuw Amsterdam. Heel veel bedrijvigheid in die plaats. En ja, eigenlijk vanaf 1851 is die verbondenheid er al met Veenoord. En daar ontstond dus ook die bedrijvigheid in die twee plaatsen. En die werden helemaal met elkaar vergroeid. Vandaar ook dat ze later een bijnaam kregen, het Tweelingdorp.
1: Ja. En Robert, jij had het over die houthandel, hè?
4: Ja.
1: Ja, en er kwam meteen een appje op binnen van Paul.
3: Ja.
1: Die zei van, ja, Robert kent die houthandel, maar kent hij ook die goede ijsfabriek?
4: Nee.
1: Jij gaat dat ontdekken vandaag, denk ik, Robert.
3: Oh, Robert. Robert, je moet er echt
4: heel
3: heen.
4: Benijd. Ik ben heel benijd.
3: Ja.
4: We gaan eerst eens even naar de sportlaan toe. Ja. En om nog even een kleine aanvulling op je verhaal te doen, Marita. Uit de website Topo Tijdreis bekijkt.
3: Ja.
4: Daar kun je heel mooi de kaart van Nederland erbij pakken. En met een soort schroef aan de linkerkant het jaartal bereiken waar je eigenlijk de kaart van zien wilt. En als je dan terug in de tijd gaat, dan kun je misschien zien dat er twee afzonderlijke darmwesten hebt die aan elkaar vast agglomereerd bent.
3: Mooi. Mooi woord
4: misschien
3: ook.
4: Is dat nog voor de kenner. Ja, bedankt.
3: Ja.
4: Ik schud ze zo de mouw.
3: Nou.
4: Kan de mouw. Nee, maar voor de mensen die dat zien wilt, dan is dat nog wel een optie.
3: Goeie tip. Dankjewel.
1: Wij gaan ook even kijken.
3: Ja.
1: En we komen terug op die Tweelingdorp.
4: De ijsfabriek.
1: Ja, ook op de ijsfabriek. Tuurlijk, ja hoor. Ook op die ijsfabriek. Hey Robert, tot zo. Doe voorzichtig.
4: Yo.

0: Bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PMI.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
8: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
10: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Vodafone. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ik wil sneller dan snel.
7: Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Sugar Sharky en A Good Heart op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Nou, volgens mij is het gelukt. En ben jij gewoon in de straat der straten in Nieuwe Amsterdam? De Sportlaan, of niet, Robert?
2: Ja, klopt. En voor de mensen die de televisie er weer aan hebben staan, die kunt ook zien dat ik hier inmiddels aanbeland ben in een prachtig versierde sportlaan. Nou, er is werkelijk geen woord aan gelogen. Het is helemaal oranje hier. Voor de mensen ja, nogmaals die de beeldbanner staan, die kunt het ook allemaal zien. Alle vlaggetjes die prachtig wappert. Dat is natuurlijk wel leuk, want ik ben hier ook echt letterlijk nou, 1 minuut. Of je nog mensen bent die we even kunt spreken. Zo'n groot bord nou hiervoor met de tekst erop van voor tot achter. Sportlaan staat achter oranje. Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend mooie woorden. Er komt een auto aan met een karretje erachter. Die moet hier langs. Die komt niet uit de sportlaan, denk ik. Dat is een... nee, toch een andere straat. Het Hazenpad. Daar komen ze uit. En geen versieringen. Hoi! Op het karretje. Ik denk misschien ben dat nog man die druk bezig bent met het versieren van de straat hier. Maar dat is niet het geval. Nee, Amsterdam is misschien ook wel een warkdorp, hè, waar er overdag warkt wordt en s'avonds pas woont. Dus dat er nou ja, geen mens bij de weg is. Ik zie ook niemand achter de raam staan te kijken. Ik had nog een beetje de stille hoop dat we het even aankondigd aan van de veuren. Dat de lui waren die dachten, nou, misschien zal er al wezen, maar niet
0: te minder. Dat je met open armen daar werd ontvangen.
2: Nee. Nee, dat is niet het geval. Misschien heb ik mij ooit een keer lelijk uitlaten over naar Amsterdam. Dat weet ik niet meer. Dus het kan best wezen dat daardoor mensen denken, ja, hartstikke mooi dat je bent Oosting. Maar aan ons lijf geen Polonaise. Daar werd man in het oranje aan het vark. Maar ik denk dat dat...
0: Ander oranje.
2: Dat is geen ander soort oranje. Ik kan nog wel in trouwens een hoek de opdrachtlust maken. Hier is dat misschien nog een idee.
0: Ja, die heb je meegenomen.
2: Zeker. Voordat we dat vergeten. Ik zal de camera even neerzetten zo. En dan onder het genot van een dikke steenzaag van de man in het oranje. Heemkie, de opdracht voor vandaag. Ik maak hem los. Zo. Dan verrommel het envelopje even open. En dan zullen we eens even kijken wat erop staat. Nou. Oh, dit wordt een uitdaging hier. 15 jaar QB Museum dit weekend. Dat wordt gevierd. Opdracht. Zoek iemand met een QB LP. Nou.
0: Ja, wij dachten. Dat, er is altijd wel in een straat iemand die een QB LP, CD of wat dan ook heeft.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat is waar. Er komt een man op een fatbike aan. Misschien kan ik die hem. Mooi. Nee, die fietst heel hard door op de fatbike. Dat is helaas. Ja, nou, ik ga proberen om iemand met een QB LP te vinden. Ik hoop dat dat lukt. Ik weet niet of deze straat nou per se het publiek is wat QB in de Blizzards lustert. Maar je weet het niet, dus we gaan op zoek. En als er mensen bent die dit hoort en die denken, wij wonen in Nijmegen-Amsterdam en wij hebben een QB in de Blizzards LP, ja, meld je dan vooral.
0: Ja, Robert staat bij de sportlaan. Dankjewel en tot zo.
2: Yo.

0: Olivia Newton-John, A Little More Love.
1: Even buurten.
0: Robert, in een prachtig versierde oranje straat, de Sportlaan in Nieuw-Amsterdam. Hoe lang is die straat eigenlijk, Robert?
2: Nou, ik sta hier met een man en die kan het vast wel even vertellen. Wat is je naam?
3: Jan Trep.
2: Dag Jan Trep. Jan, hoe lang is deze straat?
3: Hoe lang is deze straat?
2: Ja, we kunnen niet meer een centimeter banden bij jou, denk ik.
3: Ik denk al 2 kilometer ongeveer.
2: Oh, dat is best wel een heel ene. Maar ik vind dit wel het mooiste versierde stukje van de straat.
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Hoe is dat gewoon? Ik ben Appie in de buurt van een paar kartrekkers en die zeggen, nou, we moeten maar eens in wat doen.
3: Ja, er waren 2, 3 jongens die zeggen naar de buurt en zo. Die zeggen, nou, we gaan in wat doen. Nou, dan is je met de boom bij die midden op. En dat is best van de een kant de ander, hè?
2: Ja.
3: Vooral meer.
2: Ja. Ja. Nou, dat is goed leuk, want ik vind het echt knap versierd.
3: Ja, dat is ook zo.
2: Ik krijg wel voor een paar honderd euro een vlagjes in de ronde.
3: Dat wil je niet weten.
2: Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar dat is toch een mooi stukje saamhorigheid wat dat betreft.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat is goed voor elkaar hier met de buurt, hè?
2: Ja. Ja. Nou, dan toch fijn dat we hem in spreuken hebben. Dan hoef ik die er iets over vertellen.
0: En is dat ook echt een voetbalfan? Nou, is dat echt ook een voetbalfan die naast jou staat? Heeft hij misschien ook bij Tweedo zelf gespeeld?
2: Hij heeft bij Tweedo voetbald.
3: Ja.
2: Ja. Nou, dat treft.
3: Jorn.
2: Ja, maar inmiddels bestopt.
3: Ja, ik ben 62 nu, het is nog klaar.
2: Dan geef je een jonge kerel.
3: Ja.
2: De vijfde en vooral de derde helft.
3: Nee, dat doen we niet meer.
2: Nee, hè?
3: Nee, dat doen we
2: de
3: niet meer.
2: De old stars, hoe werd dat ding worden allemaal?
3: Ja, dat mag. Maar
2: je gooit er nog wel eens in te kiepen.
3: Jawel. Ik ben nog door de keeper die train ik hier nog bij 2 uur. Dus,
2: okay. Ja. Oh, je bent altijd wel betrokken?
3: Ik ben er wel bezig.
2: Ja. Wat is je mooiste herinnering, wat je zo de binnen schiet aan die tijd dat je nog voetbal hebt?
3: Poeh, dat is een goeie. Ja, kampioenschap, hè, van de tweede klasse naar de eerste klasse.
2: Yeah.
3: Een paar jaar in de eerste klasse speelt. Nou, dat is een mooie ding.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Nou, dat is fijn. En in ieder geval een voetbalfan. En gooi ook de WK-wedstrijd allemaal kijken.
3: Dat was wel de bedoeling.
2: Kijk.
3: Met de buurt met elkaar.
2: Ja, precies. Dus, want dan gooi je ook meer gezamenlijkheid doen. Komt een groot scherm? Of,
3: ja, bij de buurt hebben een groot scherm. En dan gaan we kijken met elkaar. Ja, maar dat ben ook wedstrijd s'nachts. En dat wordt moeilijk vragen natuurlijk. Maar we moeten maar een beetje verzetten, hè?
2: Ja, dan hebben we een nachtjes aan de slaap.
3: Dat moet ook kunnen.
2: Dan maar op een fiets naar het werk.
3: Ah, daarom. Doen we dat.
2: Dat is ook zo. Wat, Anouk, wat wil je zeggen?
0: Nou, dat er wat onduidelijkheid is over de naam van die voetbalvereniging daar, Tweedo. Want weet meneer bijvoorbeeld waar dat voor staat, Tweedo?
2: Nou, ik zal het vragen. Tweedo, was die dat voor?
3: Het is een tweelingdorp, hè? Tweelingdorp, nu Amsterdam Feyenoord. De tweede was eigenlijk, het was in het begin al dit, waren 3 clubs, NAVC, NAB en VAC. En dat is een fusie geworden. En toen is het tweede geworden.
2: Juist.
3: Ja.
2: Tweede in de naam zit eigenlijk ook verpakt dat Feyenoord in Amsterdam twee dorpen en een 2-eenheid is.
3: Ja, precies.
2: Hoe beleven jullie dat? Is als één dorp of zeg je van nee, ik woon in Amsterdam?
3: Nee, het is één dorp.
2: Ja, hè?
3: Ja, voor mij wel. Tussen al die mensen die zeggen ja, maar ik woon in Feyenoord.
2: Ja.
3: Ja, nou, nee.
2: We moeten eigenlijk in Amsterdam weten vanmiddag, maar dan is het niet zo heel erg als we ook naar het Van Gogh gaan bijvoorbeeld.
3: Nee, we volgen niet. Nee. Dat gaat niks.
2: Nou, ik heb een groen locht in ieder geval van nu. Dus ik ga...
0: Jan, we werden gebeld door Jan Jonker. Die is het daar niet mee eens hoor, dat Tweedo deze uitleg krijgt. Jan, goedemiddag.
2: Oh jee.
4: Ja, goedemiddag.
0: Jij hoorde net een veel voorkomende fout.
4: Ja, nou, in zoverre een veel voorkomende fout. Ik bedoel, dat de beste man in kwestie net, die had wel gelijk van dat het een fusie is tussen 3 voetbalclubs. Maar de naam Tweedo, die is ontstaan vanuit het overleg. En op het moment dat je de letters van Tweedo dus ook volgt, dan staat daar eigenlijk trio wordt 1 door overleg.
0: En dat is de afkorting.
4: Dat zou de afkorting moeten zijn. Ik bedoel, en dat het een tweelingdorp is. Ja, dat is zo. Ik bedoel, en dat is mooi. Maar de eigenlijke naam van Tweedo zou volgens overlevering komen vanuit dat overleg tussen die 3 voetbalclubs dat ze samen gegaan zijn.
0: Trio wordt 1 door overleg.
4: Ja.
0: Ja. En mensen die daar al jarenlang spelen, zoals die Robert naast zich heeft staan. Robert, die meneer wist van niks.
2: Nou, dat weet ik niet. Een ene verhaal sleutelt een ander toch misschien niet uit?
4: Nee, zeker niet.
2: Denk ik?
3: Nee, denk ik ook.
2: Dus uitleg kende jij in ieder geval niet?
3: Nee, dat ken ik niet. Van NAB en NAVC en VAC kende ik wel.
2: Ja, dus feitelijk klopt dat die 3 clubs die samen gewoon bent?
3: Ja, klopt. Ja.
2: De afkorting zeg maar 2...
3: Geen idee.
2: Nee, nou ja, de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Of niet, dat kan ook heel goed. Misschien bent er nog groen bij precies van de hoed en de rand weten. Maar om een discussie te voorkomen, kun je de vorige keer nog herinneren aan hoe ik wel was?
0: Ja, met die trein.
2: Ja, met de trein. Ja, ik wil het zeggen, ik probeer een heel verhaal hier nou uit de hersens te persen, maar dat lukt even niet. Maar inderdaad, met de trein, ja, die van uw muppel, waar de kopkeren vandaan komt, daar ging het over.
0: Ja, ja. Ja, en zo, nou ja, hebben we nu Tweedo te pakken. Ik vind hem wel makkelijk, inderdaad, tweelingdorp en Tweedo. Maar Jan, fijn dat je nog even belde om deze tekst en uitleg te geven.
4: Graag gedaan.
0: Fijne
4: uitzending. Iedereen een goed weekend in Drenthe.
0: Yo, Jan, dankjewel.
2: Yo, doei,
0: doei.
2: Niks minder.
0: Hey, Robert, jij duikt die straat nog even in, de sportlaan. En dan is jouw volgend plan?
2: Nou, ik hoor iets met ijskoos en ik hoor het van Goghuis, waar we nu toestemming van meneer Trebi naast mij van hadden, dat het ook wel kan, ondanks dat we in Amsterdam wezen moet. Ja, het wordt nog een mooie middag. En een QB en de... Heb jij toevallig een QB en de Blizzards LP in huis?
3: En toevallig niet.
2: Toevallig niet. Nou, dan moet je dan even verder zoeken. Maar als er nog groen bent die dat wel hebt, dan meld je.
0: Oké. Okay. Robert, tot later. Doei, doei.
2: Yo.

0: Kattenvel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
9: Goedemiddag. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek kan verhelpen. 2 weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege vorstschade aan de weg. Vanavond vanaf 10:00 gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. En die afsluiting duurt tot zondagmiddag 5:00. De gemeente Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de raad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisnoodopvang in de gemeente. Alleen D66 stemde voor de motie. Wethouder Raymond Wanders vindt dat de gemeenten eerst moeten voldoen aan de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. Een groep inwoners van Vries is bezorgd over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. En FC Emmen heeft Sybrand Veldhuis aangetrokken. De 20-jarige aanvallende middenvelder komt over van Cambuur Leeuwarden, waar hij voornamelijk uitkwam in de onder 21. In het eerste elftal van de Friese club speelde hij slechts 1 keer als invaller. Bij FC Emmen heeft Veldhuis een contract voor 2 jaar getekend. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
8: Dankjewel, Marita. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
10: Vanmiddag is het nog zomers warm, graden 25 met zon, bewolking en lokaal kan er een enkele bui overtrekken. Bij zo'n bui zijn wat windvlagen mogelijk, rond de 50, 60 km per uur. Maar heel veel plekken die houden het droog. Vanavond ook geen regen. Zon en wolken die wisselen elkaar af en de temperatuur gaat dalen onder de 20 graden.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
15: Appetito.
14: Appetito.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: oud-Mexicaans volksliedje, deze La Bamba. Los Lobos op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Ja, we hadden het over het tweedingdorp, hè. Nieuw Amsterdam staat centraal vandaag. En dan zeg je heel gauw Nieuw Amsterdam Veenoord, hè, als tweedingdorp. En we hadden het net over de voetbalvereniging Tweedo. Of dat nou stond voor tweedingdorp, of dat het staat voor trio wordt één door overleg. Nou ja, zeg maar. Maar dat tweedingdorp zijnde, dat triggerde ons. Toen dachten wij, zouden er meer tweedingdorpen bij ons in de provincie zijn?
2: Nou, ja, zeker weten. Ook al schiet het je misschien niet zo te binnen. Trouwens, eerst even naar het fenomeen tweelingdorpen. Wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, heel simpel, twee afzonderlijke plaatsen die in de praktijk zo met elkaar vergroeid of verbonden zijn, dat ze dus als één geheel functioneren en dus ook gebruik maken van elkaars voorzieningen. Nou, de bekendste en de meest markante van die voorbeelden, die liggen ook in het noorden van het land. Veel ook in Friesland en Groningen. Gerkesklooster Stroobos bijvoorbeeld. Het zegt mij helemaal niks, maar het is in Friesland. Echtenebrug Delfstra-Huizen schijnt ook een tweelingdorp te zijn. Zeg jij ook niks, hè?
0: Nee,
2: het is watersportdorpen die aan de rand van het Tjeukenmeer liggen.
0: Okay.
2: Hartstikke goed. Maar ook bij ons in Drenthe kennen wij tweelingdorpen. Wat dacht je van Alteveer-Kerkenveld?
0: Is ook zo'n combi.
2: Is een combi. Twee dorpen met één hechte gemeenschap in de Wolde natuurlijk. Gevormd in voormalig Veen- en Heidegebied. Mm-hmm. En ik denk de allerbekendste, Eelde-Paterswolde.
0: Ach, tuurlijk.
2: Ook een tweelingdorp. Ja. Is eigenlijk in één adem, noemen we die, hè. Eelde-Paterswolde, nooit afzonderlijk van elkaar.
0: Ja. Nou ja, nu dus in Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Of zeg je dan Veenoord-Nieuw-Amsterdam?
2: Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Veenoord-Nieuw-Amsterdam. Mag allebei. Toch?
0: Nou ja, Rob, het is in Nieuw-Amsterdam of toch in Veenoord. Dat hoor je zo.

0: moment. Momenteel bezig met zijn theatertour, Daniel de Heus en de Wind Maar Waait.
1: Even buurten.
0: Ja, ben je nou in Nieuw-Amsterdam of in Feyenoord, Robert?
2: Nou, ik heb de alle kanten even op naslagen.

0: Ik ben nou in Feyenoord, maar als je de kaartpak van 1883, en dat is het jaar geloof ik dat Van Gogh hier te gast was in Nij-Amsterdam, dan wordt er op die kaart nog helemaal niet rapt over Feyenoord, dan staat er alleen maar Nij-Amsterdam op. En wanneer Feyenoord er dan bij komt, is, ja, dat durf ik je niet te vertellen, tenminste als ik op de kaart kijk. Hè. Dus ik hou me compleet vast in deze feitelijkheden aan de kaart van 1983 van dit gebied. Geen Feyenoord, wel naar Amsterdam. En we bent in het Van Gogh-huis inmiddels aanbeland. En door dit deurtje waar ik nou naar kijk, voor de mensen die er beeld bij hebben, die kunt het misschien ook zien, is Vincent van Gogh binnenlopen. En we moeten even naar boven toe, want er was een film aan de gang en een vrouw was met de film aan het kijken, dus wij konden nog niet naar boven toe. Maar ik loop hem heel rustig de trap op. Dus we zullen eens even kijken, want een medewerkster van het Vincent van Gogh-huis zei, ik loop alleen naar boven en ik zal eens even kijken hoe het daar met stiet. Want in die kamer, waar we nou naartoe gaan, twee trapjes op, hoekium, daar even verbleven. Konden we al kijken?
1: Wat zeg je?
0: Konden we al kijken?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Of hoef ik ook niet meer te flusteren. Nee, ik was heel stil aan het doen, maar dat een beetje flauwekul dus. En nou gaan we dus naar de kamer, even kijken.
2: Twee maanden. Dus de werkgever heeft zijn brief, hij heeft geschreven.
0: Ja, sorry, ik hou even de microfoon bij je.
1: Hier is de kamer waar Vincent van Gogh twee maanden lang heeft gewerkt, zijn brieven heeft geschreven, werken heeft gemaakt. En ook de kamer beschreven heeft in een van zijn brieven naar zijn broer Theo.
0: Ja. En jij vertelde net, toen ik binnenkwam, dat dit eigenlijk nog de enige plek is in Nederland die nog, nou ja, zo authentiek is, hè?
1: Ja, klopt. Andere plekken zijn of woonhuis of bestaan überhaupt niet meer. Maar dit is de enige plek in Nederland waar hij gewoond heeft, die nog toegankelijk is op deze manier. Ja.
0: En dan ben ik een purist hoor, een heel erge. De vloer bijvoorbeeld, is dat nog dezelfde vloer?
1: Ja, dat is dezelfde vloer.
0: Dus, oké, nou dan gaan we daarin het heilige hout. Sorry dat we je bezoek ruw komen interromperen, maar het is wel wat, hè?
3: Ja, het... Very nice.
0: Oh, you're English?
3: Yes.
0: From Canada?
3: Yes, yeah.
0: Yeah, I heard something like that.
3: It's great here. It's so beautiful and emotional to be in the same room as he was.
0: Yeah. And are you a big fan of Vincent van Gogh? Or?
3: Yes. I love his paintings and his life story is quite tragic and beautiful.
0: It is, yeah. And do you have a favorite painting of him?
3: I like the ones of the flowers, all of them. I mean, great. He has such a wide variety of them.
0: Yeah, true.
3: But no, I can't say I can pick one, because I like them all.
0: Have you been in the Drenthe Museum, where some of his works...
3: I've been in the Amsterdam Museum, Van Gogh Museum there, and I'm going to the Kröller-Müller.
0: Kröller-Müller?
3: That's it, thank you. Yeah, later.
0: Right. Well, have a great trip, have a great journey. Mevrouw dus uit Canada, die hier een speciaal voor het Vincent van Gogh-huis naar een Nij-Amsterdam tocht is. En ook wel onder de indruk is van alles wat hier stiet en wat hier ligt. Want bitter originele spullen op de vloer na van zijn bezoek hier.
1: Originele spullen?
0: Ja, dat in 100 jaar natuurlijk niet dezelfde berghoeden en alles nog...
1: Dat klopt, dat is er niet. Maar de vloer, dat weten we zeker. En een deel van de muurplanken, dus de ongeverfde muurplanken... zijn nog uit de tijd van Vincent. Die zijn origineel. De lampetset is origineel. Die heeft hier gestaan in het logement.
0: Yeah.
1: Dus vast ook een keer in de kamer van Vincent. En de rest is replica uit de tijd van zoveel mogelijk... om dat origineel toe te voegen met wat hier gestaan zou hebben. Hij schrijft dat hij een kachel heeft... een balkon en uitkijkt op een curieuze ophaalbrug. Dus dat klopt nog steeds. Alleen het is natuurlijk ook niet dezelfde brug meer dan toen.
0: Ja. Nee, het verkeer is er inderdaad ook niet kleiner op worden. Dus, maar dit is de brug op de tekening, of het schilderij wat we hier zien.
1: Ja, klopt. Dat is hem. Ja.
0: Ja. Want het is wel bijzonder dat Vincent van Gogh hier was en dat zien Warken nou van onnoemelijke waarde bent. Hè? Die bent niet meer een geld uit te drukken, volgens mij.
1: Nee, dat klopt. In deze periode was hij nog echt in zijn begintijd... als hij was nog echt aan het zoeken van ben ik kunstenaar? Hè, waar kan ik heen? Hoe kan ik mij ontwikkelen? En hij heeft hier heel veel studies gedaan... die hij later echt in zijn werken heeft toegepast. En hij was lyrisch over het Drentse landschap en over de veengebieden. Dus hij wist al heel vroeg wat Drenthe te bieden had eigenlijk. Dus dat is wel bijzonder dat zo'n schilder hier ook geweest is.
0: Ja. En in de journalistiek, in de literatuur en het reportage maken... is er de term... de historische ervaring met een mooi woord ergens komt. Zoals een plek als dit. En dat dat dan ook iets met je doet. Dat je niet kaal staat en denk je, ja mooi. Maar dat het ook echt een bepaald gevoel geeft. Heb jij dat ook?
1: Ja, ik heb dat ook wel. Het is natuurlijk echt een bijzondere plek. En soms zeggen we wel eens dat we Vincent ergens nog wel voelen hier aanwezig. Mm-hmm. Maar we zien het vooral bij bezoekers uit binnen en ook echt uit buitenland. Zeker de fans van zijn werken, die staan hier. En sommige mensen raken echt ontroerd. En dat is zo mooi om te zien dat die mensen nog zo raakt met zijn levensverhaal. Want daar draait het hier voor een heel groot deel natuurlijk om. En zijn werken, zijn manier van denken. En ja, dat vind ik echt heel mooi en ontroerend om te zien.
0: Yeah. Ja. Nou, ik heb een beetje hetzelfde. Het is een ruimtestaat en je kijkt door hetzelfde raam. Utrecht zal niet een normaal zelfde west wezen. Het verzorgingshuis aan de andere kant, dat zal er niet staan in die tijd. Maar dat is iets heel bijzonders. En als je dat nou doen wilt, jullie bent het hele jaar nog open, hè?
1: Zeker, wij zijn 6 dagen in de week zijn we open, alleen op maandag niet. Dus okay, voor de rest wel.
0: Ja. Tijd staat om dit eens even te bezoeken, het museum hier. Het Vincent van Gogh huis in Nijmegen, of eigenlijk in Veenoord. Maar in de tijd dat hij was geloof ik Nijmegen. En daar zullen we wel weer telefoontjes over krijgen. Of dat zo is of niet.
4: Of niet. Robert, dankjewel. Sluit ik aan met een passend liedje. Start.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
6: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Stel onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien?
1: Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Everyone from left to right, van Holland
1: komt er aan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

Ja, dat vrolijk, hè? Is this the way to Amarillo? Volgende week is het Songfestival Drenthe. En dit duo deed vorig jaar mee met dit liedje. Ik wil naar huis. Wie er meedoet dit jaar, dat hoor je volgende week.

0: Jane van Rod Stewart op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Nieuw-Amsterdam. Wou ik toch bijna zeggen Veenhoord. Dat zit er zo in dan, hè? Nieuw-Amsterdam. Maar jij bent wel daadwerkelijk in Veenhoord nog steeds, hè, Robert?
2: Ja, het is dus net een beetje de grens. Maar Van Gogh had het niet zien, Briem altijd over Nijmegen. De kaart van die tieten, die heeft het over Nijmegen. Dus ik vind het een verwarrende periode wanneer nou een paar mensen bedacht hebben van, goh, laten we dit stukje eens in Veenhoord noemen, dat dat een tweede dorp worden is. Ik weet het nog steeds niet. Maar ik ga nog eens even weer verder Veenhoord, Nijmegen in. Want ik geloof dat er nog van alles te beleven is in de resterende kwartier, drie kwartier. Wij moeten bijvoorbeeld nog die QB en de Blizzards LP zoeken. Iemand die in bezit is van zo'n LP. Man in het museum net die ik sprak, die had twee QB en de Blizzards LP's. Maar die heeft ze allemaal fortedaan. Dus ja, eigenlijk telt dat niet. En hij kwam nog met een hele digitale lijst aan met QB en de Blizzards muziek. Ik zeg, ik vind je muiten echt, dat ziet je te priezen. Maar ik haal mijn opdracht hiermee niet. Dus het is nog niet klaar. En ik weet niet hoe het bij jullie daar in de studio is, maar het is hier best wel aan de warme kant. Drukkend, warm, bruierig, tiezig, geef het een naam. En ik heb wel zin in ijsko en ik geloof dat dat hier ook kan. Dus we zijn nog niet helemaal klaar.
0: Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden waar jij naartoe gaat. Ik spreek jou zo en ik zie jou ook. Zo.

0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en

0: informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip. Goedemiddag. Opgestapt raadslid Daan Hooiveld was al geschorst door gemeente Belangenborgen-Rodoorn voordat hij donderdag zelf liet weten de partij te verlaten. Hooiveld vertelde dat hij vertrok omdat er een groot verschil van inzicht bestond tussen hem en het partijbestuur. Volgens raadslid Ron Rijns zit de situatie iets anders in elkaar. Er zou een incident zijn geweest waarop een schorsing van Hooiveld volgde. Wat er gebeurd is, daar wil Rijns niets over zeggen. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek kan verhelpen. Twee weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege vorstschade aan de weg. Vanavond vanaf 10 uur gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. En die afsluiting duurt tot zondagmiddag 5 uur. De gemeente Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de raad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisnoodopvang in de gemeente. Alleen D66 stemde voor de motie. Wethouder Raymond Wanders vindt dat de gemeente eerst moet voldoen naar de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. En opnieuw een nieuwe speler voor FC Emmen. De 23-jarige keeper Dirk Baron komt transfervrij naar de club en tekent voor een seizoen met een optie voor nog een jaar. Baron speelde de afgelopen jaren voor FC Groningen, waar hij werd opgeleid. Hij maakte daar ook zijn officiële debuut in het eerste elftal. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Marita, dankjewel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
5: Vanmiddag is het nog zomers warm, graden 25 met zon, bewolking en lokaal kan er een enkele bui overtrekken. Bij zo'n bui zijn wat windvlagen mogelijk, rond de 50, 60 km per uur. Maar heel veel plekken die houden het droog. Vanavond ook geen regen. Zon en wolken die wisselen elkaar af en de temperatuur gaat dalen onder de 20 graden.
4: In Nieuw-Amsterdam heeft een QB-LP in de kast liggen. Laat dat even weten, dan haalt Rob het zijn opdracht. App maar naar 0592-33-1188.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: De Frank Boeijengroep wil contact.
1: Even buurten.
0: Even kijken of ik contact heb met Robert. Goedemiddag Robert, waar ben jij?
2: Goedemiddag. Nou, ik heb er net een klein beetje aan refereerd vanaf de stoep van het Vincent van Gogh huis in Feyenoord dus. In 1883 was dat dus nog naar Amsterdam. Voor de mensen die nou heel kritisch bent en terecht zegt, ja, maar dat is in Feyenoord. Nou wel, toen niet. Nou, is dat ook weer opgehelderd. We zijn in ieder geval nou wel in Amsterdam. En we zitten een beetje verkoeling op te zoeken. En dat kun je doen bij... we mogen geen reclame maken, maar ik geloof dat het commissariaat van de media toestaat dat je één keer zegt waaruit bent. Nou, Noordpoolijs, hoef ik hier verder niks te zeggen, want die zien komen gaan van auto's en mensen. En bij

0: Ben ik nog niet waar je wil. Toen ik 18 was, was ik ook niet waar ik wil. Maar je hebt het maar gedaan. En dat heeft dus eigenlijk wel heel goed uitgepakt.
1: Ja, we hebben er niet over te klagen. En, nee, maar goed, dat is het verhaal gewoon. Zolang je er schik aan hebt en je kunt mensen wat leuks aanbieden voor nog redelijk fatsoenlijk geld, dan moet je wel doorgaan.
2: Yeah.
1: En ijs geeft altijd een beetje vrolijkheid. En het is meestal als mensen het koopt, is het mooi weer. Dus ja, dus iedereen is blij. Dus dan wordt het al wat makkelijker, hè?
0: Ja, je zegt van ik kan mijn creativiteit er ook in kwijt. Bedenk je nog al die nieuwe smaken?
1: Proberen we wel. En we worden ook getriggerd door de mensen. Je komt dus bij een asperge-boerderij. En dan maak je asperges. Dan krijg je de vraag van, kun je ook asperges maken? Ik ben bij een komkommer, ik kom in de kas. En we hebben bij een komkommerkweker gestaan. Dan kun je misschien ook komkommerijs maken.
2: Yeah.
1: Of paprika-ijs, of weet ik wat. En dan met die kom in de kas, dan doen we dat dan. En dan ben je week, anderhalve week, ja, niet fulltime, maar je bent ermee bezig om die receptuur te berekenen en te proberen en te proeven en te doen. En dat maakt het leuk. En als je dan uiteindelijk wat maakt, wat je zelf lekker vindt, en dan ook het geluk hebt dat je een beetje algemene smaak hebt, dat het makkelijk bij veel mensen in de smaak valt,
2: yeah.
1: Ja, dan geeft dat wel voldoening.
0: Ja, want je moet natuurlijk wel iets maken wat afzet vindt. Maar ik kan me voorstellen dat jij wel eens iets bedenkt. Dat je denkt, nou, dit lijkt mij fantastisch. Maar dan moet het volk er ook nog lekker vinden. Daar hou je natuurlijk vast rekening mee.
1: Ja, dat ook. Maar ik ben wel zo door die jaren heen. En enigszins eigenwijs. Dat ik het zelf echt niet lekker vind, ga ik het ook niet maken.
0: Dat gelukkig. Maar is er ook wel eens iets dat je denkt, nou, ik doe dat niet. Maar als het aan mij lag, dan ga ik daar eens een keer mee experimenteren.
1: Nee, maar als dat gebeurt, dan doe ik dat.
2: Okay.
1: Ik neem dat is gewoon uw uitdaging. En dat maakt het ook leuk. En ja, goed, je maakt wel eens wat dat je denkt van, oh, dat kan ik beter maar niet weer doen. Ik heb van de chefkok vorig jaar de vraag gehad, kun je wat met soja zijn? Daar ben ik mee aan de gang geweest. En dat was niet zo'n succes, vond ik zelf.
2: Nee.
1: En dan houdt dat op een gegeven moment houdt dat op.
0: En dit er ook was ding die onverwachts wel een succes met. Ik denk, nou dat weet ik niet. En dan proef je denk je bliksem.
1: Ja, dat gebeurt ook. Op een gegeven moment kregen we dus. Voor mij komt dat nu de Ben & Jerry's toestand. Dan ging dat met een cookie door,
2: ja.
1: Een koekdeeg.
2: Ja,
1: nou, ja, verdik mee. Maar hoe kom ik dan aan koekdeeg? Ja, dan kan ik wel koekdeeg kant en klaar komen. Maar dan heb je iedereen. En dan ga je met koekdeeg aan de gang. En dan denk je bij jezelf van, dat deeg moet in een bepaalde smaak. Dus er zit wat chocola in. En wat matchen dan weer met de chocola? Dus dan kom je weer richting karamel. Maar karamel is ook weer algemeen. Dus dan ga je weer verder kijken in zandcookies toestanden, weet ik wat. En op een gegeven moment kom je op een compositie en denk van, nou ja, dit vind ik lekker. En dan moet je maar zien.
2: Yeah.
1: Dus dan maak je dat en dan bied je het aan. En ja, die loopt dan toevallig als een trein op het moment.
0: Ja, die zit nog al die in het sorry met me verbonden.
1: Ja, nog steeds. En hetzelfde doen we, pistachenolie. Dan maak je pistacheijs en dat zie je, dat moest allemaal zelf weten, maar van collega's ook wel. Dat is dan mooi groen, echt knetterglad. Maar een pistachenolie die ik apart maak, die is niet zo heel erg groen. En een pistachenolie die heeft niet zo heel veel smaak van zichzelf, maar. Als je hem in een pistache-ijsie de hele noot verwerkt en een deel van die noot, dan krijgt dat ijsie weer een bepaalde bite en dan geeft dat weer wat meer.
2: Ja.
1: En zo ben je daarmee aan.
0: Zo blijf bezig en zo raak je nooit uitgeëxperimenteerd. Wat is nou in al die jaren je favoriete soort waarvan je zegt, nou, daar kan ik al die wel heen?
1: Ik ga altijd voor van die ijs. Dat is op zich wel jammer, dat is even totaal geen signatuur van mezelf, maar dat is simpelweg nog van Bakker Kuipers.
0: Yeah. Ook wel een heel ander recept, hè?
1: Ja, dat is van 1931. En dat is de basis van alles wat wij doen. En, maar dat vind ik nog steeds erg lekker.
2: Yeah.
1: En zeker als dat net uit de machine komt, dan vergelijk het met een vers brood erdoor.
0: Yeah. Vers ijs uit de machine smaakt ook echt aan.
1: ja, dat kan ook emotie wezen hoor. Maar ik denk van potverdikke, dat ziet er wel weer mooi uit.
0: Ja.
1: Maar vind ik wel.
0: Maar dit radioprogramma heeft ook plek voor emotie, dus dat geeft niks. Nou. Wij zeggen dat vers ijs automuzine is lekkerder dan als het alleen belegging heeft. Nou goed, het is in ieder geval weer voor Rick 30 graden geloof ik vandaag. Er komt zo nog een bui aan, maar voor mij het trouwens goed vol zit, dus niks te klagen.
1: Nee, maar wij klagen niet gewoon hè.
2: Nee hè?
1: De...

0: En we kijken aan het einde van het jaar of er wat in de portemonnee zit. En als dat metvalt, dan maar goed, ja. En als het tegenvalt, ja, dan is het wat minder. Ja.
1: Nuchter het rent.
0: Ja hoor, altijd.
1: Heel mooi. Wij gaan nog eens even kijken ook over verder naar wat het beleven is in Nijmegen-Amsterdam in de resterende tijd. Want ik spiek heel even op de klok.
2: Ja, zoveel tijd is er niet meer.
1: We hebben nog een stief kwartier.
2: Ja, precies.
1: Oh, nou, en ik moet nog een QB en de Blizzards plaat. Heb jij toevallig een QB en de Blizzards LP?
0: Nee, heb ik niet.
1: Nou, dat dacht ik al. Dan hebben we dat in ieder geval ook kortsleut. Ik heb nog een kwartier.
2: Ja. Zoek en gij zult vinden. Tot zo.
1: Yo.
3: Anouk in de middag.
4: Even buurten.
3: Radio Drenthe.

0: volgend jaar, april 2027 geloof ik, begint ze met een hele grote tour. Ilse de Lange, Something Good was dit.
1: Even buurten.
0: Wij waren in Nieuw-Amsterdam. Wij waren, want het is alweer bijna 3 uur. Dus jij keert langzaamaan weer richting Assen, Robert. Waar sta jij nu?
2: Ja, ik zit nu op een brug. En ik weet eerlijk gezegd niet welke brug dit is. Dan moet ik eigenlijk weer even aan de andere kant. Als ik er even afklauter en op het bordje spiek, misschien dat hij hierop stiert. Nou, het is niet de meest charmante naam. Brug 4. Oh, dat stiert ook aan deze kant trouwens, denk ik. Ja, brug 4. Nou, dat zal het kloppen als het aan twee kanten van de brug stiert. Aan de rand van Nieuw-Amsterdam. En het idee natuurlijk achter deze spontane radiobijdrage middag op de vrijdag is natuurlijk om een klein beetje een beeld te krijgen van zo'n plaats. Nou, ik hoop dat dat lukt is. Leuk maar aan de kant voor de auto's. Het is maar een heel smal bruggie. En die auto's kunnen er net allemaal langs. Dus stopt hier nou een auto, geloof ik. Mooi.
3: Mooi,
2: ik ben opname. Ja, ik ben opname. Jullie hebben toevallig niet een QB en een Blizzard plaat in de auto liggen, hoor.
3: Nee, toevallig niet. Nee.
2: Ah, dat is... Ja, jij ook niet?
4: Nee.
2: Nee, ik was er al bang van. Op achterbank ook niet stiekem nog heen. Nee, je zag bij staan of kon je toevallig...
3: Ik zag je staan. Ik kom wel vaker bij jullie ook, dus...
2: Ja? De schoonmakerorganisatie. Ik zal nog geen reclame maken, maar dat maakt niks uit. Er wil een auto de brug op, maar ik zal je niet langer aan het praten houden.
3: Nee, jij ook niet.
2: Nee, dat is goed.
3: Nou, kalm aan. Geniet.
2: Yo. Ze beginnen al te toeten. Ja, dat... Mensen hier in Nijmegen die de Geert langs wilt, nou is de brug even. Dat kan allemaal. En hoi! Ja, dat. Zo giet dat. Maar ik was minder in het verhaal en ik weet bij God niet meer waar ik het over had. In ieder geval wil ik nog wel even aanstippen dat het ontzettend jammer was dat ik mijn opdracht niet haalde heb. En dat doet me denken aan de keer dat we in Langelo waren. En ik geloof David van der Spoelen jij de opdracht bedacht hadden. Een stratenzuur die met Burendag aandoet. Voor mij hadden we maar 2 straten. En beide deden ze niet met Burendag aan. Dus dat was ook niet te halen. En nu, vandaag, helaas niemand in Nijmegen van... met een QB en de Blizzard LP. Dus ik weet niet of je in de soundboard box ook nog een teleurgesteld publiek bandje hebt, maar die moet je nou laten huren deze week.
0: Nee, dat
2: in ieder geval, ik heb wel schrik gehad.
0: Ja.
2: Ik heb wel schrik gehad en ik hoop dat we een beetje het beeld geven hebben van Nijmegen in de 2 uur dat we hier waren.
0: Wij ook. We vonden het hartstikke mooi. We hebben heel veel appjes binnengekregen, dus dat komt hartstikke goed. Zullen we dan maar gewoon een QB liedje gaan draaien als afsluiter? Dan doen we er toch nog een beetje aan.
2: Nou, ik vind dat een troost. Geen schrale, maar een mooie troost.
0: Oké, komt-ie aan. Robert, dankjewel en goed weekend.
2: Yo.
0: En iedereen, dankjewel voor het luisteren. En hetzelfde natuurlijk. Fijn weekend.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanța. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm, de temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Goedemiddag, volk. Hier weer een nieuwe aflevering van Jukebox Nostalgia. Je bent weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma op de vrijdagmiddag van 3 tot 5. Ja, je zult meest allemaal nummers tegenkomen uit de jaren 50, 60 en 70. Maar zo af en toe natuurlijk ook eens even, ga ik eens even vreemd en eens even naar de jaren 60 en of naar de jaren 40. En misschien nog de 30 ook nog wel erbij. Dus het komt me allemaal niet zo correct. Maar mijn hoofdmoot is toch Jukebox Nostalgia. Ja, en zo ben ik toch vanmiddag weer aanbeland bij het nummer van Cliff Richard. En dat is altijd mijn eerste plaats. En deze keer is het niet Engels geworden en niet Nederlands, maar Duits. Ja, Duits zong hij ook volledig in de... als er een tabit worden is, dat weet ik niet. Maar ja, wat is nou geen tabit worden van Cliff Richard? In elk geval, een prachtig, mooi nummer. Nu met dier.

0: Ja, en zo ben ik aanbeland bij een nummer, het juweeltje van de dag, kan ik alvast wel zeggen. Want het is allemaal niet zo eenvoudig om eigenlijk al 14 jaar lang een nummer te vinden die u de holle deus komt, zeg maar. En dat ben je wel van me wet. Iedere keer een plaat, een stoffige plaat uit, pakweg 1950, 1940, 1930. Maar ik heb er nou een van Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld die zingt een zomerdag aan de gracht. Nou ja, een zomerdag aan de gracht. Dat is dit natuurlijk wel. Dat kan geen mens ontkennen. Ik sprak ze vanmiddag nog heen. Die zat aan het viswater. Nou, door is het ook hartstikke lekker. Geen last van de wind. Geen last van de regen. En ook geen last van de zon. Want tenminste hier in aan schien de zon niet. Hoe is het mogelijk? En toch 29 graden. Ja, er zijn allemaal aparte dingen. En het zal straks wel weer voor de radio en televisie gaan over broeikaswarmte. En milieu dit en milieu zus en milieu zo. Maar dit hebben we in elk geval toch maar weer te pakken. En zodoende heb ik gewoon een nummer uitgezocht van Wim Sonneveld. En dat is een nummer, zomaar, of een zomerdag aan de gracht. En ja, wat van Jordat die komt, dat weet ik nog niet precies meer.
1: Een zomerdag bij ons aan de gracht.

En niemand in de buurt vroeg zich af waaraan hij gestorven kon zijn. Want niemand die om die man iets gaf, hij

een orgel voor de kinderen op de maat in de zon. Danste een rode luchtballon. Geef er een cent voor het pirament. Het leven gaat door, het leven.

zomer dag aan de gracht, daar reden geen volg koetsen voor. Het verkeer werd wel even tot staan gebracht, men wist niet eens waardoor. Maar op de straat

0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A. en Hunze. 0592 70 30 30.

Big Boss Man van Charlie Ritz. Ja, ook eens een keer weer een andere plaat. Hij staat hierin dat het nog nooit de afgelopen jaren, sinds dat we de nieuwe studio hebben in elk geval, hij hem nog niet draait. Dus ja, het is toch wel een geweldig, mooi, verfrissend nummer, kan ik wel zeggen. En wat er ook vrolijk van. En word je ook vrolijk van wat dat is van Vanessa. Ja, niet die je nou voor ogen hebt. Nee, het is een Duitse Vanessa. Neigert. Vanessa Neigert met Schöner fremde man.

Ja, dat waren de Bellamy Brothers met Dancing Cowboys. Volgende nummer, dat is een verzoekje. Een verzoekplaat. Een verzoekplaat van Welly Warming. Moet er even over nadenken. Maar ik zie er elke week en ook wel twee keer in de week. Dus die naam die kom je echt niet onbekend voor. En ook wel regelmatig. Dat ze hier even naartoe belt. Voor een verzoekje. Nou, dankjewel Welly. Prachtig mooi nummer. Het ze aanvraagt. En wel een nummer van de Flippers. De Flippers die hebben natuurlijk ook heel veel furoren gemaakt. En ja, bestaan helaas niet meer. Eén is naar deur gegaan, geloof ik. Maar verder is dat allemaal van de baan. Maar dit nummer, die hebben ze toch nog opgenomen. En ik weet niet of ze door mij me bedoelt, maar de titel is Aber dich gibt's nur einmal für mich. Nou, ik voel me zeer gevleid, Welly.

0: Jukebox Nostalgia.
1: Jukebox Nostalgia.
0: De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
2: Ja, en als dit geluidje komt, dan is er natuurlijk wel weer wat speciaals aan de hand. Want dan komt het verzoekje van mevrouw Klinkhamer. Ja, en mevrouw Klinkhamer die zegt, die kijkt eens even naar buiten en die zegt, ja, het is zomer. Ja. Nou, ben er natuurlijk nogal heel wat plaatjes gemaakt over de zomer. Nou, ik heb net alleen draaid over de zomerdag van Wim Sonneveld. Ja, die is trouwens al. In 1974 is die al omvallen. Dat is ongelooflijk hoe lang als dat alweer geleden is. En ik kan me dat herinneren als de dag van vandaag. Ik was toen 24 jaar, 23 jaar. En ja, zo ineens kreeg ik het bericht dat die man op 56-jarige leeftijd al weer bij ons weg gewoon is, zeg maar. Maar wie nog volop in beweging is, dat is mevrouw Klinkhamer. En die, zegt van, nou, een plaatje over de zomertijd. Nou, en door het ze het volgende voor bedacht. Ze zegt van, Mieke en vader Abraham, die hebben natuurlijk een prachtige mooie plaat gemaakt over zomertijd. Nou, en die vraag ik nou aan voor deze vrijdag. Nou. Hier komen zomertijd van Mieke en vader Abraham.

Ja, en als je nou dacht dat dit Connie Vrobers was, dan heet het natuurlijk mooi meer. Maar misschien dat je het zelf ook wel ontdekte, want ja, die vind ik nog wel net zo mooi, denk ik. Maar deze jonge dame, die zong het ook wel prima, hoor. En dat was Elga Brouwer. Elga Brouwer met Liebeskommer loont zich niet, my darling. Nou, en nou kregen we wat interessants. Nou, mi namor di te, ja, nou, Richie Povori. Weet ik het allemaal wat Italiaans en wat Engels en ik weet het allemaal niet, maar in elk geval, hier komen we.

Nou, dat was Berden Kleuver. En daarvoor B.B. E. King. Ja, alweer een paar nummers ik alweer draait. En ik kreeg er nou toch een verzoekje. Dat kan nog net even voor 4 uur. En dat is een nummer aanvraagd door B. Bram. Via zijn vrouw Zwaantje Bram. Ja, van B. die duurt zelf niet belden, denk ik. Maar in elk geval, dat maakt ook niks uit hoor. Helemaal niet erg. Maar nu kreeg ik de opdracht van You are the rose of my heart. Ja, en wel dat zingt ze. Nou, dat wist ik dan niet. Die zegt, dat moet je maar in moet zingen. Nou ja, ik heb toch verschillende versies heb ik toch aan. Ik heb van Susan McCain. En ik heb ook een van Johnny Cash. Nou, het is een country nummer zeggen. Dus dan zal dat Johnny Cash wel weten. Maar ik heb hem even geluisterd en het lijkt er niet op. Nee, heel apart, maar het lijkt niet op Johnny Cash zijn stem. Alleen het steedje is zwart op wit, dus dan zal hem dat wel weten. Dus speciaal voor die You Are The Rose Of My Heart van Johnny Cash.

0: altijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer. Het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, ik zat weer een beetje te slapen, want ik heb hier eigenlijk niks te doen en toch, ja, toch ontkomt je de tijd dan weer, hè. Maakt niet uit, het was ook zo'n mooi nummer, vond ik zelf ook wel, van Jack Jersey. En jammer genoeg is die ons ook alweer ontvallen, ook al heel lang geleden al. Zijn Nederlandse naam was Jack de Nijs. En ik weet niet eens dat zijn echte naam was. Maar in elk geval, daar ging hij altijd eerst voor deur. En Jack Jersey is dat later zo worden. Nou, en nou is er helemaal niet meer. Ja, nou, het is niet anders. Het is zoals het is. Wat ook zo is, dat is mijn dialectplaat. Hè? Tweede nummer, tweede uur. Komt mijn dialectplaat, die komt aan boord. Je kunt ook elke zondagmiddag van 11 tot 1 kun je luisteren naar direct dialect. Ja, ook wel eens voor een herhaling, kan ik wel zeggen. Maar door is er denk ik niet minder om. Prachtig mooie compilaties van Jacob Lux. En die heeft er allerlei artiesten laten aan het woord en zo. Dus luister maar eens even. Maar ik doe er dan een bijdrage iedere week met een tweede uur en tweede nummer een dialectplaat. Nou, en dat is deze keer is dat worden Boetenbandjes. Boetenbandjes, ja, nee, dat is de titel niet, maar dat is de club die het zingt. Boetenbandjes, heb je er wel eens van gehoord? Nee, ik ook nog nooit. Maar dat geeft niks. Misschien schaam ik mij nou straks wel, maar misschien kan ik wel helemaal niet meer over straat. Maar toch denk ik dat ik hem wel draaien moet. En een prachtig mooi nummer van de Boetenbandjes. En dat is getiteld Onder Wings.

Ja, dat is Chris Montes die zo in de verte verdwijnt. Volgende nummer, dat is een nummer van Gigi Anderson. Ja, Duitsers komt ook iedere keer weer terug in mijn programma. Een prachtige mooie taal en ook prachtige mooie artiesten. Zoals Gigi Anderson met Weiße Rosen, Schenk ich dir.

0: Oh, gee, I hope it ain't twins again.
1: 0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A. en Hunze. 0592 70 30 30. Voor verzoekjes of direct contact.
2: Ja, je kunt nog een paar minuten kun je nog belden, jongens. Maar dan is het ook al bijna weer 4 uur, hè? Ja, en dan, en dan blaas ik de aftocht weer. Dan heb ik hier lang genoeg zitten. En dan komt Herman, maar niet Herman zelf. Nee, niet Herman zelf. Want Herman die zit een beetje in de labbermand. Die is een beetje ziek. Wat er nou precies aan de hand is, dat werd er zelf eigenlijk niet. Maar hij zegt, ik heb de hele dag al op bed liggen. En het wordt hem niet vandaag. Nou, prima Herman, door hebben we onze computer weer. Die zegt wel een paar mooie top 2000 nummers uit. En dan ben die 2 uur ook zo weer om. En dan komt Gerard en zijn harem. Die komt dan nog even 3 uur en die heb ik niet al wel. Dus ik ga ervan uit dat die gewoon komt. En volgende nummer, dat is het volgende nummer, is een nummer van John Denver. De Sunny Boys. De Sunny Boys komen eerst nog in ons café. MUZIEK

Ja, het is toch wel... op een of andere manier lusten de mensen ook nog wel aandachtig, denk ik. Want ik kun ze maar even één keer zeggen... nou jongens, een paar minuten en dan kun je geen verzoekje meer doen. En mits wordt er weer belt. En dat is hartstikke mooi, want deze keer komt dat belletje uit Sudan. En wel van meneer Bos. En meneer Bos, die wil graag even een nummer horen van Chubby Checker. Nou ja, en dan weet wel, hè. Ja, dan is toch altijd maar weer standaard Let's Twist Again. Ja, nou, Bos, niet te druk maken, niet te hard twisten, zou ik zeggen. Want dat kan niet met dit warme weer. Gewoon even rustig blijven zitten bij dit nummer van Chubby Checker. Speciaal aanvraag door meneer Bos uit Zuid-Uit.

Ja, daar is er weer een. Weer een verzoekje. Een verzoekje van Zwaantje Braam. Die zegt, ik wil nog graag een plaatje horen van Audrey Lenders. Audrey Lenders, die zingt veel country. En er is een heel mooi nummer van u zegt. En dat is getiteld Blue by You. Prachtig nummer. Hier komen we aan.

Ja, dat was Audrey Lenders. Nou, en als het nou Piet Veerman is, of Linda Ronstedt is, of de Thielman Brothers, ja, het blijft gewoon een heel mooi nummer. Maar dit vind ik toch wel, ja, Roy Orbison die zingt hem ook nog. Ja, er bent er een aantal die dit nummer op het plaats zet hebt. Maar ja, dit is toch wel de mooiste van Audrey Lenders. Nou komt er dromen doe ik alleen van jou.

Ja, deze ga ik dan aan een keer wel even verder draaien. Maar deze mag al niet meer. Omdat alle anderen die het Ede Staal aanvraagt. Ja, en dan kan ik hem straks niet meer helemaal draaien. Dus hier komt alle anderen Ede Staal met het nog nooit zo donker geweest. Of het wat alweer licht.

Ja, dat was Edestal, die ook veel aanvraagd wordt in dit programma. En ook nou weer door Engelander. En Grietje, die had ook een heel mooi nummer uitgezocht. Een nummer van de Wieners. Nou, die word je nooit aanvraagd, Grietje. Mooi dat je mee aanvraagd hebt. En het nummer, dat is getiteld Blue Days. Hier kom maar, Grietje.

Ja, dat waren de Wieners. Ja, heel onbekend in Nederland. Ja, ze zijn ook niet echt doorbroken. Prachtige zangers ben dat. Is een duo. En ja, ze zingen veel en ze treden veel op bij Dick van Aldena. Dick van Aldena die treedt ook alleen op in de landen. En nou ja, en dan zitten zij in principe in het vuurprogramma of onder cheats speelden ze nog wat. Maar we hebben er een keer in geweest en het was een zeer geslaagde avond. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, maar wat voor mij ook zeer geslaagd is, dat ik met het mooie weer nou weer naar boeten kan. Want mijn programma zit erop. En dan hoor je dit.

Ja, ja, jammer. De verzoekers, die kwam net een beetje op gang eigenlijk. En ja, nou is het alweer afgelopen. Maar ja, het mag niet uit. Volgende week vrijdag, dan ben ik er gewoon weer. Ik zou zeggen, weer of geen weer, ik ben er weer. Ja, ja, zo, anders kan ik het niet benoemen. En nou ja, ik heb hier nog een aantal hele mooie nummers staan. Ben ik niet aan het zo kom, dat is dan allemaal weer voer voor de volgende week, kan ik wel zeggen. Ik wens jullie allemaal mooi weer. Niet te warm natuurlijk, want dan of je moet al wat rustiger aandoen, of je moet het water opzoeken. Kan natuurlijk ook. Want een beetje pootje baden en dan kun je het ook wel hebben met deze temperaturen. Ik zei nog geen zon, geloof ik. Nee, die is er nog steeds niet. Maar het is wel 29 graden. Het is onvoorstelbaar dat dat kan met dit weer. In elk geval, geniet ervan, zou ik zeggen. Ik wens je een heel prettig weekend. Bedankt voor de aandacht. Ook van de belders die de verzoekjes inleverd hebt. En die aanhuurd hebt. En nou ja, dan zou ik zeggen, tot de volgende week. Mooi!

0: AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: dat we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
4: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
3: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
5: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
3: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 12 Hunebedden. 12 Hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
9: Goedenavond, van harte welkom op Radio A en Hunze. Dit is Gerard.
10: En Marjolein.
9: En ze staat ook weer naast me. Ze is net binnenlopen komen lopen, ze was laat.
10: Ja, oh, jeetje, wat heb ik een gehaaste middag gehad. Ik heb mijn planning weer onderschat. Dat is heel ongelooflijk.
9: Volgens mij is het meer regel dan uitzondering bij jou, of niet?
10: Nou, de laatste tijd ging het goed.
9: Maar, goed bericht. Je hebt wel een andere auto gekocht.
10: Ja, nieuwe auto, volgende week ophalen.
9: Super,
10: ben nieuw grapje hier. Weer.
9: Nieuw grapje. Gaan we niet over hebben, is noodzakelijk kwaad.
10: Maar ja, super. Is helemaal mooi.
9: Is mooi. Puh, zo blij.

0: 29.05.2026. Het is 7:04. We hebben 4 minuten weer gespeeld met ons gekwal.
1: Ja, goed begin.
0: Inderdaad. Je hebt het eerste uur samengesteld. We gaan het hebben over, niet over de reclamespotjes, maar we gaan het hebben over de muziek uit de reclamespotjes.
1: Yes.
0: Eigenlijk is de eerste die had je klaarstaan, die heb je alweer verzet. Je bent een andere gegaan, zie ik ook.
1: Ja.
0: Nou, dat is leuk. Dat zag ik aan mijn ogen ook alweer tevoorschijn komen. Ik denk, nou, gelukkig, we gaan hartstikke leuk beginnen. Niet dus.
1: Niet? Vind je dat geen...
0: Jawel, dat is prima.
1: Had je die andere leuker gevonden?
0: Is dat niet die pindakaasreclame? Nee, dat is een andere. Ja, is dat die dan ook komt?
1: Ja, toch. Ik dacht als pindakaas.
0: Volgens mij niet. Volgens mij niet.
1: Hè? Ja, ik ben ook nog even aan het zoeken. Want dat had ik
0: dus vandaag... moet ik eigenlijk de tijd even vol zien te praten. Dan komt dat je op een gegeven moment goed voorbereid en veel te laat weer bent. Maar de Pink Panther is als volgende keer weer aan.
1: Ja, ik wil vanmiddag dit dus nog allemaal even uitzoeken. Want dat had ik vanochtend gedaan, maar ik heb het allemaal niet onthouden.
0: Je hebt het niet onthouden.
1: Oh, nou ja, ik dacht dat dit echt uit die reclame was, hoor.
0: Oh, je hebt gewoon gegokt.
1: Ja, maar ik heb hem daar ook aan gekoppeld. Dat is toch met die reclame met dat voetbal. Dat gaan we even wisselen, Pietertje.
0: Nee, dat is van... Dat is geen zit, geen muziek in.
1: Niet?
0: Nee, kom maar even wisselen, Pietertje. Dat is Pieter van Hogeband. Won jaren later...
1: Hè? Deze is echt wel van een reclame, hoor.
0: Ja, dat kan. Maar niet van waarom jij denkt dat die is.
1: Niet?
0: Nee. Nou, dat geeft niet. Het is even goed, een hele mooie plaat.
1: Jawel, met Robin van Persie.
0: Oh.
1: Voor mij is dit hem.
0: Nou, dan gaan we gewoon draaien.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Dus zeggen, dit is... Ja,
0: ik kom met het even petje Pieter Mientje. En dat is, we mogen geen reclame. Het is voor de pindakaas reclame.
1: Ja.
0: En we kennen niet petje Pieter Mientje.
1: Nee.
0: Vind het gewoon lekker?
1: Petje Pieter.
0: We zoeken hem zo op, laat je maar even zien.
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Nee, we gaan de reclame niet draaien. Want dat mag niet. Hij is van de pindakaas reclame. Een merk gaan we niet noemen. Het is van hartstikke idee.
1: Helaas pindakaas.
0: Helaas pindakaas. Die is van een groot groter. Inderdaad. Gaan we deze horen. We hebben het over Bluff. Een fantastische mooie plaat. Later als ik groter ben.

0: Met verstand en later, als ik groter ben en even voor jouw beleving. We hebben het even opgezocht, deze dat.
1: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
0: Ja. Oh, dan komt dit nog.
1: Ik vind het wel
0: lekker. Ja, en dan mogen we niet de melk erachteraan zeggen natuurlijk. Dat gaan we niet doen.
2: Nee.
0: Dat is dus de reclame die ik mij herinner uit mijn jongere jaren. En natuurlijk Pietertje ken ik wel, dat is ook wel leuk. Je wil later zeker boer worden. En schaatser.
2: Kom even wisselen, Pietertje.
0: Ja, en even van Bentham.
2: Ja, gek nog heeft pindakaas wel, denk ik, een van de leukste reclames, vind ik. Die doen het wel goed met de reclames. Ja,
0: meestal wel. En je hebt ook verzekeraar uit Apeldoorn. Ja, die dat goed doet.
2: En je hebt ook zo'n mobiele provider en tv met die kat. Die is ook heel leuk. Maar die heeft niet echt... kan ik er nog inzetten. Ik weet welk nummer dat is. No. Oh, die heb ik
0: helemaal
2: niet.
0: Ga je nog eens die andere even op
2: Ja, ga ik doen. En daarna zet ik er nog even één bij, want die is leuk. Dat is ook een van mijn favorieten.
0: We gaan naar onze favoriete Noordeling. Hanna Mee is aan de beurt in, met reclame uit een grote supermarktketen. Wat samen is gegaan met een andere supermarktketen.
2: Met er geen groene logo.
0: Het is geen men.
2: Nee.
0: Hier is en, die was eigenlijk aan doorbraak, hè, dit nummer.
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, maar de woorden uit de mond. Oh. Voor mij is dit een beetje...
0: Dan kom jij in mijn dropje zitten en ga ik de woorden
2: want na dit nummer kwam, dacht ik waterdicht. En toen had ze mij te pakken. Want met dit nummer dacht ik, ja, leuk, maar je hebt me niet. En toen kwam waterdicht en toen was ik fan.
0: Ja, ik ben sowieso fan.
2: Ja. Nou, Hanna Mee.
0: Back to you. It all

0: Hallo, hier was dat? En find my way home, back to you. Heet het,
1: hè? Yes, back to you.
0: Mooi, hoor.
1: Mooi, hè?
0: Oh, dan ga je deze te snel even inzetten.
1: Ja, want die ik hier had, ik ben even kwijt waar die van is. En ik kan het niet meer terugvinden.
0: Die is van een... volgens mij is het van de bekende trein gebeurd.
1: Ja, voor mij ook. Maar ik kan het dus niet meer vinden. Ik dacht ook dat het van een bekende trein was.
0: Ja, die stapt op de trein en dan gaat hij naar Londen. Ja. Inderdaad.
1: Klopt, ik heb vanmorgen nog gezien. Dat is hem wel, hè?
0: Ja.
1: Ja, dan doen we hem gewoon weer lekker daarheen. Want ik kon het niet weer terugvinden namelijk. Inderdaad, ik heb dat vanochtend allemaal even opgezocht.
0: Ja, dat gaat gewoon naar dat je dat de kamer heeft gewoon weer lekker ver kunt reizen met de trein. Dat je kleren dingen op tijd zijn. Waar was hij namelijk uiteindelijk een liedje aangekomen? Het liedje is...
1: Piano Man van Billy Joel. Oh, verkeerde spot.

0: prachtige Piano Man van Billy Joel kreeg je. De reclame was van een iets met de trein.
1: Iets met reizen.
0: Dan kan je in één dag kun je in Engeland komen. Als je kleren dingen thuis zijn.
1: Ja, maar dat toch heb je al. Dat is niet, hè?
0: Nou, we hebben klaarstaan de oude reclame van een bekend internettelefoon en tv-aanbieder.
1: Ja, met een rode kat.
0: En we hebben klaarstaan de nieuwe reclame,
1: ja,
0: van die. Dus.
1: Nou, welke gooien we eerst in? Eerst de oude en dan de nieuwe erachteraan?
0: Gaan we twee van hetzelfde draaien?
1: Ja, kan wel, ja. Want ja, die nieuwe is natuurlijk een beetje WK. We gaan richting de WK-stemming.
0: Ja, precies.
1: Kunnen mensen even thuis nadenken. Nou, welk plaatje vind ik nou leuker?
0: Ja, precies.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Nee, maar goed, doe maar.
1: We hebben hier Born to be Alive van Patrick Hernandez.

0: echte disco-stamper kregen van ons hier op deze heerlijke vrijdagavond. Het is 6 minuten voor 8. Ik moet nog even snel zo meteen de show voor elkaar zetten om wat het weekend doen is natuurlijk. Daar heb ik nog niks aan gedaan. Maar dat geeft niet.
1: Bijna een spoiler.
0: Je vrouw, nee, bijna.
1: Voor de oplettende luisteraar. Die weet niet wat hierna gaat komen.
2: De
1: want wij
2: echte liefhebber staat op zijn kop.
1: Wij hebben wat anders klaarstaan.
0: Is dat zo?
1: Ja, toch?
0: Nee. Oh ja,
1: oh,
0: ja
1: dat
0: wel. Ja, inderdaad. Dus je
1: hebt gelijk. Ja, ja. Dus nep spoiler.
0: Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja, je hebt helemaal gelijk, man. Gaan we die even voor klaarzetten? Dat is die nieuwe van die internet, telefoon en tv-aanbieder, hè?
1: Ja.
0: En tegen, ook in de trant van het WK zit ook aan te komen. Over 2 weken begint die ellende. Nou, dan ellende. Zit het er helemaal klaar voor. Ja, is dan maar weer oranje.
1: Ja,
0: wat,
1: oranje.
0: Ja, dan krijgen we weer allerlei hooligans gebeuren. Dat soort zaken. Amerika, wat grappig zijn, is dan die ijzer. Nee, dat moet niet willen. Oh, gezellig houden we dat aan gehad. Helemaal losgaan, jongens. Dit is er zo één. Samuel Welten is dit en de leeuw komt eraan.

0: Samen wel, wat staat in de leeuw? Komt eraan. Dat heb je zomaar even van ons binnengekregen. Goeie muziek hebben we voor je klaarstaan. Deze bijvoorbeeld ook weer. Ga gewoon door, Marjolein was even richting die toilet. Oh, ben je er weer?
1: Ja.
0: Ja, nou, dan doe ik je schuiven.
1: Ja, zeker. Ik ben er weer.
0: Ja, nou,
1: hey, waar is de... Ja, je hebt de mouse.
0: Ja, ben ik, ja, dan kan ik aanklikken.
1: Yes.
0: Ik denk, als jij er niet bent, dan moet ik snel gaan. Heel snel gaan schakelen. Dat is de This is Radio, man.
1: Ja, maar ik ben er weer.
0: Zo live.
1: En de volgende, ja, ik vind die artiest wel leuk. Want ja, die is natuurlijk van Una Paloma.
0: Ja, uiteraard. Ja, in het nummer heeft Reservoir Dogs gedraaid van Quentin Tarantino. Dat wilden we nou gaan draaien. Daar is hij weer bekend in geworden. Heel bekend geweest in de vroegere jaren, 70 jaar volgens mij. En later weer is hij nog een keer binnengekomen in de hitlijsten. Dankzij de film van Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. En ook nog eens een keer van een reclame. Waar was je van dan?
1: Van een supermarkt. Die ook in Musical Canal te vinden is.
0: Kleine groene zakjes.
1: Ja. Ja, nou. Dus dit is van een supermarkt. En het is Little Green Bag van George Baker.
0: The Little Green Bag.

0: Little Green Bag. En als je het snel zet, dan verga je de kraam ook een beetje.
1: Wat?
0: Het eerste, je zegt Little Green Bag.
1: Little Green Bag.
0: De Little Green Bag.
1: Little Green Bag.
0: Oh, wat erg. Dat mag helemaal niet, Marjolein. We mogen helemaal geen reclame maken. Dus,
1: ja, maar we maken ook geen reclame.
0: Nee, het is een oude.
1: Het is gelinkt aan.
0: Het is een oude reclame.
1: Maar het is gelinkt aan, dus ja. We maken.
0: Ik had net trouwens per ongeluk een andere nummer erbij tussendoor zetten. Hebben jullie niet meegekregen, maar ik was aan het vooraf luisteren. Ik heb ook per ongeluk schuif opengezet.
1: Ach.
0: Die gaan we straks aan draaien. Dat is een regionale. Die zijn bij ons via de app binnengekomen. En die wil ik toch even laten horen. Ik vind het op zich wel een geinige plaat. Dus, maar goed. Eerst even het volgende. Daar ga ik maar weer. Nee. Deze.
1: Ja.
0: Ja!
1: Tijd gaat nu in.
0: Het is weer zover. Het is tijd voor de weetjes van de komend weekend. En die heb ik voor je. Dit weekend wordt het prima weer om naar buiten te trekken in Drenthe. Als je tussen de onweersbui doorrent. Er is voor ieder wat wils en muziek, natuur, creativiteit, sport. En je kunt allerlei kanten op. Ben je nog zo'n inspiratie? Dan luister nu maar even en krijg je een greep van de activiteiten die in Drenthe te beleven zijn. Rally zonder poespas. En op vrijdagavond is dat al. En kun je in Assen genieten van een stoet van 170 oldtimers. Te laat, was hem al 7. En die gaat via het circuit, dat duurt een 8:45. Dus je kunt er heen een stukje van meekrijgen. Zwartemeer. Die bestaat 155 jaar. En dan kan ze dit weekend het feestweek in het kader van 155 jaar bestaan. In het dorp is een feesttent neergezet waaronder meer op zaterdag en zondagavond muziek en een drankje kan worden genoten. Maar er is door het dorp ook lichtroute te rijden. Op zaterdag is er een optocht met de praalwagens. Die zaterdag staat om 13:30. En op zondag kunnen de mensen gezellig samen ontbijten in de feesttent in Zwartemeer. Onder de noemer Drens Schaften. Daarvoor moeten wel vooraf kaarten gekocht worden. 'S Middags is het dan feestmiddag voor de jeugd. En ook na het weekend kunnen er allerlei dagen activiteit zijn in het dorp. Even door scrollen. Ik heb niet geknipt en geplakt deze huis. Dus expositie op de hoogte. Vanaf vrijdag is een nieuwe expositie te zien waar je wel even wat moeite voor moet doen. De nieuwe tentoonstelling is namelijk boven op de Vanberg te zien in Wijster. En het informatiecentrum De Blinkert op de Drentse Puis is een expositie te zien over verschillende partijen en samenwerken op en rond de Vanberg. Het draait om de verwerking van afval, natuur aan de voet van de berg. Maar ook om de recreatieve, sportieve voorzieningen die zijn gemaakt. De expositie is een initiatief van de provincie, het Drentse landschap Atero en recreatieschap Drenthe. Het is vrij toegankelijk trouwens hoor, de hele weekend. En van zonsopgang tot zonsondergang. Dus als je er gewoon even een keer wil kijken, kan het ook gewoon op die berg. Daar in Wijster. Als je nog creatieve jeugd wil zien, dan hebben ze daar ook creatieve jongeren. Die kunnen op zaterdagmiddag hun ei kwijt in Hogeveen. De kunstbende Drenthe organiseert het wekelijks. Organiseert verschillende. Hoe kom ik daarbij? Culturele instellingen, een workshopdag in Markt 5 in de bibliotheek in Hogeveen. De workshops zijn gratis en bedoeld voor jongeren tussen de 12 en de 20 jaar. Ze hebben een strand in Assen. Hebben ze aangelegd.
1: Oh.
0: Assen heeft sinds deze week tijdelijk een strand midden in het centrum. De komende plein is omgetoverd tot een zandvlakte voor verschillende beachvolleybal-evenementen. De afgelopen dagen is er onder meer door jeugd en bedrijven beachvolleybal gespeeld. Dit weekend is het zand het domein van de beachvolleyballers op het Eredivisieniveau. Rondom de wedstrijden wordt een festival gehouden met onder meer muziek. En op zaterdagavond wordt op het tijdelijke strand een openluchtbioscoop gebouwd. Zowel het beachvolleybal kijken en activiteiten daaromheen zijn gratis. Zullen ze dat beachvolleybal tijdens die film doen?
1: Vraag ik mij ook al.
0: Ja, dat wordt wel een mooie bende dan. Zit je steeds door de net heen te kijken naar scherm. Ja, maar ik kan me onder licht.
1: De bal tegen een scherm aan, scherp naar beneden. Bam! Leuk ook met dit weer trouwens.
0: Ja. Wil je nog voor de Ukkies gaan doen? Daarmee naar het Facet in Emmen. Daar hebben ze een Ukkies festival voor de allerjongste bewoners in de provincie. Van 0 tot met 6 jaar kan geknutseld worden, gespeeld, gedanst en ook een speciale klassieke muziekvoorstelling voor kinderen komt nog langs. Van 9 tot 2 uur is dat te bezoeken. En er staat wederom niet bij wanneer. Ik denk dat het zaterdag is, want ik heb hier nog niet
1: een switchtij
0: dat naar zondag gaat. Dus ik denk dat we nog de zaterdag zitten. Het gaat weer lekker, dames en heren. Muziekfestivals hebben er ook weer voldoende. Ook in dit weekend zijn er weer verschillende muziekfestivals. Dus er wordt in Emmen voor de allereerste keer Roots, Rips en Blues georganiseerd. Onder meer Country, Americana en Blues. De organisatie stopt ermee. Voor de allerlaatste keer. Ik denk dat stoppen ze nou alweer. Onder meer vanwege de toenemende regeldruk en de stijgende kosten. Zaterdag is dus de allerlaatste editie van 13:30 tot 11:55 in Emmen. In Persen worden vrijdag zaterdag van muziek genoten tijdens de muziekweek en weekend van Persen. Onder meer Kensington en Guus Meeuwis staan daar op het podium. En donderdag was al de aftrap van het festival met een speciale avond voor mensen met beperking. Onze fotograaf Kim Stellingwerf was daar, maakte daar mooie foto's. Dat bedoelen ze daarmee, de fotograaf van RTV Drenthe. Daar had ik dit allemaal goed
1: naar. Mooi werk.
0: Ja, mooi werk. Staan er mooi op. Die gasten. Nog even zo gestoord als dat ze altijd waren. Jeugd te paard. Het hele weekend kun je in Veningen rond paardrijdtalent bewonderen. Nou, dat is hartstikke leuk. Dan gaan de trein van CH de Wolden. En wordt er CSIO Zuidwolde gehouden. Dat is een officiële Nations Cup wedstrijd. Waarbij de jonge topruiters hun land vertegenwoordigen. Een paardensport evenement is gratis te bezoeken. Dan heb je in Tinalo, heb je staat nog een teken van het Groene Leefstijl. 6 verschillende plekken doen mee aan het Groene Leefstijl Festival. De gemeente schrijft daarover. Het doel van het festival is om de inwoners te inspireren om deze groene plekken niet alleen te bezoeken, maar ook vaker te komen. Locaties die meedoen zijn Voedselbos Wildernis en zelf Oogstuin Zonnewending, Beiden in Eelde en Buurthuisplaats De Wereld in Vries, zelfs Oogstuinen Oogstland, Zorgboerderij De Stiep en Volkstuin Zuid-Es in Vries. Openingstijden en ook activiteiten verschillende per locatie. Moet je even kijken op internet versnuffelen, denk ik. Of gewoon langs rijden op blauw. Goed geluk, het is toch mooi weer. Dat was het alweer. Voor deze week. Nou.
1: Genoeg te doen.
0: En Horst, hij is ook afgelopen.
1: En om 9:30 volgt het weer, dus dan weten jullie of de paraplu mee moet of niet.
0: En natuurlijk om 8:30. De verjaardag.
1: Ja.
0: Wie is er jarig vandaag? Nee, dat weten we nog niet, maar dan hoor je pas om 8:30.
1: Heb je straks ook dan mijn jingle?
0: Ik ga even kijken of ik Jan Jingle weer doe. Ze gooien iedere keer de berichtjes weg en ik heb hem in de map staan, maar ik kan er niet bij komen. Dus,
1: Dikke.
0: Puffy en dubbel DA.
1: Die heb ik ook wel. Laat met de volgende stuur ik weer door naar jou.
0: Nee, die ken ik hier.
1: Oh.
0: Ja. Ik weet nou niet waar deze van is.
1: Nee?
0: Ja, ik ken het nummer wel, ken ik heel goed.
1: Ja, van dit Cat mag Stevens. Ik denk ik wel zeggen. WNF, Wereld Natuur Fonds.
0: Oh ja, WNF, dat was maar. Morning and Drop.
1: Ik zag al die leuke diertjes in beeld. En,
0: ja, inderdaad. Oh, leuk man.
1: Ja. Ja, het is wel een iets rustiger nummer. Dus ik zat wel in twijfel van, gooi ik hem maar in? Want hij is echt wel, ja, dat. Maar ik denk, ja, het is wel een heel mooi, goed doel.
0: Ja, en daarvoor die drie minuten. Dat gaan we doen.
1: Ja, ik gooi me gewoon lekker in.
0: Ja hoor.
1: Morning has broken van Yusuf Cat

0: Uit de Schaduw, heet die. En ik zit even te denken, waar was hij van? Was hij van...
1: Iets waarbij je veel geld kan winnen.
0: Ja, en ook veel geld kan verliezen trouwens, als je iemand meedoet.
1: Oh ja, dat ook. Vooral dat, ja. Maar ik ben laatst positief ingesteld, dus je kan veel geld winnen.
0: Nou, moet je Ricardo niet aan blijven kijken, want die doet er volgens mij mee.
1: Ja, klopt.
0: Inderdaad. Ja. Wij ook wel. Wie niet tegenwoordig. Het is iets van de Staten, dus dan moet het toch goed zijn.
1: Win je weer een bak stroopwafels of zo?
0: Nee, dat was die van die postcodes.
1: Oh ja, ja, dat doen we. Dat hebben wij. Ja. Voor mij. Of vrienden, ik weet niet meer, je hebt zoveel.
0: Zoveel, inderdaad, het is allemaal in dezelfde eigenaar.
1: Veel keuze, en nog hebben wij geen ton op de bank.
0: En ze vallen met z'n allen onder één noemen. Die met die vis.
1: Yep.
0: Maar goed, dat geeft niet. En, ze hebben er ook een beetje voor geschreven. Is ook schitterend, dat heeft er een van gemaakt. Is uit de Schaduw. Van het

0: 12 Unibedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Is ook schitterend was dat een uit de schaduw. Groningse band, Groningse studentenband.
2: Ik vind het ook best leuk nummer, had ik niet verwacht eigenlijk.
1: Niet.
2: Ik vind het best wel leuk. Normaal luister ik dit soort muziek niet echt, maar...
1: Oh. Nee, maar dan moet je gewoon meer openstaan voor andere muziek. Hier. Ja, maar... en de uitzending die 3 uur krijg je vaak muziek voor je kiezen die je wel eens hebt gehoord, maar niet weet hoe die heet.
2: Nee, daarom.

0: heb ik heel veel. Maar daarom vind ik radio maken ook zo leuk. Want ik kom weer allemaal nummers tegen. Dat ik denk, oh ja, die zijn er nog. En ik leer weer nieuwe dingen. Ik leer wat meer artiesten.
1: Zo leer je nog zo.
0: Ja, verhalen achter artiesten. Niet dat ik alles onthoud.
1: Nee.
0: Was maar zo feest.
1: Dat moet je niet willen.
0: Maar daarom vind ik radio leuk. Gewoon al de achtergrondinformatie over muziek. Geweldig. Elke week weer weten wie de jarig zijn. Oh, zo interessant. Geweldig.
1: Ja, inderdaad, ja. Elke week weer. Dat is eigenlijk zo'n plichtpleging geworden. Denk ik, maar oh ja, dat moet je niet vergeten. Net als die de weekend. Maar dat hoort bij,
0: bij
1: streekomroep, lokaal omroep. Hoort dat gewoon. Je moet gewoon vertellen wat er te doen is in de regio.
0: Zeker, maar dat is ook leuk.
1: Mensen moeten denken bij zichzelf. Hé, dat ga ik nou.
0: Ja, maar ook de verjaardagen.
1: Ik sta morgen in mijn Renault Twingo en dan gooi je.
0: In het nieuwe Renault Twingo.
1: Nee, die heb je nog niet. Volgende week zaterdag pas. Dus dan moet je eerst maar kijken wat volgende week zaterdag te doen is.
0: Eigenlijk kon ik hem volgende week vrijdag al ophalen. Maar dan moet Ricardo werken. En ik wil hem heel graag samen met Ricardo.
1: Ja,
0: dus ik heb
1: een
0: dagje opgeschoven.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Is goed.
0: En het volgende nummer is...
1: Vertel.
0: Reclamespotje over dat je niet met je telefoon achter het stuur moet. Dus achter dit nummer zit een heel mooi verhaal. Want ja, gaat dus over een jongen die wordt verliefd. En nou, je weet hoe dat gaat met die pubers. Appen achter het stuur. En dan, kaboom, ongeluk.
1: Krijgt hij ongeluk.
0: Ja, dus daar gaat dit nummer over.
1: En Lars zingt hem, hè, als het sneller. Wel sneller.
0: Ja, ik ga snel inderdaad. Die momenteel ook bij Suzanne en Freek aanwezig is. Spoiler!
1: Ja, het is de bedoeling dat je nou zo'n jingle gewoon die plaat instart.
0: Smoor verliefd.

0: Hè? Schuif op gelijk weer. Jongen, jongen, ik ben blij dat we zometeen nieuwe regels hebben. De techniek moet helemaal gaan. Onvoorstelbaar.
1: Oh, ik ben enthousiast. Maar ik moet zeggen, de laatste weken gaat het met mij wel al beter met die schuifjes.
0: Ja, je roept nou microfoon op voor hem opgeschuift inderdaad.
1: Ja. Of dat jij zegt 10, dat ik je zeg 9, 8, 7.
0: Ja, terwijl de microfoon open staat.
1: Of weet je, met die schuifjes verkeerd. En ja, ik word er steeds beter in.
0: Ja, wat?
1: Ik kan omgaan met 2 knopjes.
0: 3.
1: 3? Oh, ik kan gewoon omgaan met 3 knopjes. Ja. Oh, ik ben trots. Ja. Ik ben trots.
0: Ik ben trots op je.
1: Dank je. Dank je. En het volgende nummer
0: gaat over wandelen.
1: Over wandelen, over toeren.
0: Dat doen wij niet aan.
1: Nee.
0: Maar wel een mooie plaat.
1: Hele mooie plaat.
0: Hele moeilijke titel, hele moeilijke groep ook om uit te spreken.
1: Ja. Nou, ik heb net geoefend. Het is van de Proclaimers. Ah. I'm gonna be...

0: Ja, de Proclaimers waren dat en I Would Walk 500 Miles. I'm Gonna Be is de officiële titel van dit liedje. En yes. Komt vandaag, dat mag je wel eens ANWB reclame.
1: Ja. Ja, dat mag je wel zeggen.
0: Dan kan je wandelspulletjes kopen, kaarten, wandelkaarten, fietskaarten.
1: Verzekering voor de auto met
0: pech. Voor auto met pech. Ja. Nou, dan kun je lid worden dan bij je lidmaatschap.
1: Ik ben lid.
0: Ja, en dan heb je dus wat pech in je auto en dan sta je voor thuis en kan je niet aan de gang krijgen en dan bel je ze op. Nou, we hebben geen woonplaatsdekking hoor.
1: Nee, dat klopt. Dat, ja. Dat is bij mij wel bijverteld.
0: Ja, maar dat is wel knap irritant.
1: Ja, je moet zoveel meter van je huis weg zijn, geloof ik.
0: Nee, je moet buiten de bebouwde kom staan.
1: Oh, nou dan duw ik de auto
0: dus
1: wel.
0: Dus je zou maar midden Amsterdam wonen en je krijgt de kleren denk ik gewoon pech. Je moet naar buiten duwen.
1: Gracht in, hoppa, weg ermee.
0: Ja. Ik heb een keer gehad, was ik een oliedom met bijvullen kwijtgeraakt. En kon er niet bij. En ik dacht, ja, we benen. Ik had mijn paak aan, ik was, moest werken. Ik had de verzekering. En ik bel gewoon op. Ik zeg, joh, luister, ik heb een probleem. Ik ben lid. Ik zeg, oliedom is af. Waar staat u? Ik sta thuis in Borger. Ja, we hebben geen woonplaatsdekking. Ik bel je zo terug. Klik. Ik heb die wagen naar buiten gereden. Buiten, dat was 600, 700 meter. Ik buiten dingen. Ik sta nou buiten de bodekom. Hoe snel kun je er zijn? Ze zijn wel gekomen, hè?
1: Echt?
0: Ja. Ja. Ik sterf. Ik betaal ervoor. Je komt ook maar.
1: Dat zeggen. Als mijn auto nou voor thuis niet staat of op de 50-weg. Als ik thuis mijn auto niet staat, kan ik er ook weinig mee, hoor.
0: Inderdaad.
2: Ja. Radio A en hun.
0: Tot straks.
2: Beluisteren in de Ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
4: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
3: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
0: Juist, dat zal je net zien. Normaal staat er van alles nog een keer op, maar nou niet.
1: Nee, maar dat zeg ik. Ja. Mis de maatregelen voor de deur.
0: Nee, die komt nou. We wannen. Ik heb mijn mond vol.

0: of niet, Tom?
1: Dat is heerlijk, hè? Weer zo'n start. Eerste uur hebben we goed gedaan. Ze doet goed doorgekomen. Reclame was de hoofdtoon, de hoofdmoot. Die hoorde nummers die bekend waren en in de reclame zijn terechtgekomen. En artiesten die bekend zijn geworden dankzij het fantastische nummer wat ze in de reclame hebben gezongen.
2: Ja, ik vond het wel een leuk themaatje.
1: Heel leuk themaatje. Dit uur krijg je de verjaardagen. Dan het is 8 uur. 8 tot 9 zijn erbij.
2: Dankje.
1: Nog 2 uur. Oh, het wordt een zo'n lange dag.
2: Dag nog wel.
1: Deze bol ook. Je gaat gewoon lekker luisteren naar een nummer. Blinding Lights. Een nummer Weekend.

0: The Weeknd krijg je Blinded by the Lights. Weeknd is gewoon typerig te geven, hè? Die laatste eeuw is er weggelaten. Weeknd, een beetje de Gronings. Weeknd. Ingeslikt.
1: Weeknd.
0: Wat je wil.
1: Nou, hij moest toch origineel zijn. Laten we de E weglaten.
0: Nou, dat vond ik goeie.
1: Ja.
0: Kan ik heel goed bedelen.
1: Dan lukt
0: het. Lekker staat van 2 uur kreeg je van ons hier. Radio Aanhuns, als je mee zit te luisteren op 105.6 FM of op de DAB 12D. Laten we welkom, zit je mee te kijken op tv. Lekker meekijken en let vooral op. Wij hebben snoepjes, jullie niet. En, ik heb hele lekkere snoepjes, kijk.
1: Ja.
0: En, met droppie. Dat half drop, half van winegum. En ik heb allemaal muntjes.
1: Smikkelsmul, wat heb je betaald voor die bak?
0: Niks.
1: Niks.
0: Ook gestolen.
1: Heb je gratis?
0: Ja.
1: Als gratis.
0: Alles gratis is voor niks.
1: Gratis bij tinken. Of was tinken ook gratis?
0: Gaat ik denk niet.
1: Oh.
0: Daar niet tenminste.
1: Nee.
0: Ga je nou echt proberen uit te lokken om een prijs die je betaald hier? Gaat die vragen wie jij voor die auto betaalt, maar wel.
1: Weet weten, hè?
0: Nee.
1: 10.000 euro's. We zijn niet zwingels waard.
0: Nooit, ja, waard.

0: De prachtige Soldier On kreeg je van ons hier. Vrijdagavond. Blijf vooral langer. We blijven steeds mooie nummers langs. Zometeen draait nog even een verzoekje van Gerrit. We gaan even een paar platen draaien. Konden hem duidelijk voor je aan, jongen. En die staat nummer 1 in de Nederlandse top 40. En het is een geweldig mooi Nederlandstalig nummer. Toch, Mario?
1: Ja, precies. Ik vind het een heel leuk nummer. Dus,
0: ik vind het mooi. Ik ben blij.
1: Natuurlijk kunnen meer mensen een verzoekje doen. Jij kent ons nummer uit je hoofd.
0: Ja, 0592 70 30 30. Ik herhaal 0592 70 30 30. Kijk je op tv mee, dan komt hij onder de bal, komt hij langs. Kan je nou bellen, je kunt appen. Als je mee van slaat in je telefoon, dan komt de Ben hier op de app. Hier op, voor mij op het scherm.
1: Ja, en als je belt, krijg je mij aan de lijn.
0: Krijg je jou aan de lijn ook nog
1: met,
0: een keer.
1: Met een beetje pech krijg je Gerard.
0: Beetje, nou, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Beetje pech. Oh, ben je zo heen?
1: Oh, ja. Oh. Je kent me toch ondertussen wel twee jaar.
0: Na wijf weer ook.
1: Weet je dat ik weet niet precies welke datum. Moet ik zo even terugzoeken. Maar volgens mij zit ik nu bijna een jaar al bij jullie bij de radio.
0: Jawel, volgens mij langer.
1: Nee, voor mij niet hoor. Oh. Maar ik zal zo wel even opzoeken. Maar voor mij hebben we bijna mijn jubileum.
0: Ik weet niet eens wanneer ik hier begonnen ben.
1: Nee?
0: Nee, ik heb geen flauw idee.
1: 1980 of zo.
0: Ja, ja, ja, volgens mij was 82, ja. Oh, vervelend ben je. Ik schop je zo de tent uit hier hoor.
1: Ben je toch van mij gewend?
0: Wij hebben een nummer gekregen via de WhatsApp. Vind ik wel grappig. Dat is die jongen ken ik al heel lang. En is veel met muziek bezig. Speelt veel muziek. Deze verwacht ik niet van hem. Klinkt goed. Toch?
1: Ik vind het best leuk, ja. Nou, ook een beetje dat rauwe stemgeluid. Rauwe stemgeluid erin.
0: Het is Nederlandstalig. Een beetje nederpop-achtig nummer. En nederrock eigenlijk, hè? Een beetje meer.
1: Nederrock. Rock and roll.
0: Ik zou zeggen, luister er gewoon even naar. En als je je mening wilt geven, doe je dat lekker via de WhatsApp. Of even via de telefoon. En dan geven wij het gewoon lekker door wat jij ervan vindt. Not. Maar luister er maar even naar. We gaan gewoon even deze horen. Zeg het, Jan. Ik weet de titel niet. Die bedenk ik zo nog.

0: Of niet dan?
1: Toch?
2: Ik vond het leuk, maar ik zit nu wel te denken, hoe zou dit nummer heten?
1: Ja, en dan zit ik me ook af te vragen.
2: Ik denk misschien Onbevreesd.
1: Onbevreesd of ergens ver in het zuiden, paradijs, weet ik veel. Het zal geen paradijs zijn, dat klinkt wat gospel.
2: Nee, ik denk Onbevreesd.
1: Ja, dat moet maar even.
2: Krijg ik een snoepje als ik het goed had?
1: Ja hoor, die krijg pak je sowieso wel, dat is ook niet goed.
2: Krijg ik er twee als ik het fout heb?
1: Maar twee, meer niet.
2: Heb je een jingle aan staan?
1: Ja, jeetje
2: mina, wat irritant.
1: Ik denk, ik doe even een applausje voor.
2: Zijn een concertzaal.
1: Concert?
2: Concert.
1: Concert.
2: Concert. Zijn een concertzaal.
1: Een concertzaal. Goh, we gaan gewoon met de reguliere programmering. Het is kwart over geweest. En,

0: The way the orange touches all things around, the grass, trees, and dew. How I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Ja, Zach Bryan was dat. Ik ben benieuwd.
2: Ja?
1: Volgens mij. Hè? Something in the Orange. En dan heb ik altijd het idee, wat heeft hij dan... Net, is die inspiratie, is dat een sinaasappel geweest waar die pit heeft gelopen op kouwen? Of zat er een steen in of zo? Something in the Orange.
2: Of,
1: in the Orange.
2: Ja, in. Dus misschien...
1: Dat kan ook een gevangene zijn. Die hebben daar oranje overal zijn.
2: Ja, maar ik kan ook een beetje wodka in de orange spuiten.
1: Beetje wodka? Oh ja, dat doe ik goed. Is de orange juice is dat? Dat is wat anders. Ja. Dat is een wezenlijk verschil. We gaan er even Gerrit draaien.
2: Ja.
1: Gerrit die luistert altijd als die de kans krijgt om als hij bij FCM zit.
2: Ja,
1: is een van de brave luisteraars. Daar samen met meneer Bos.
2: Ja, en deze is heel zorgvuldig uitgezocht.
1: Deze is zorgvuldig uitgekomen. Ah, dit is ook de nummer 1 in de Nederlandse top 40. De Q Music Top 40.
2: Ik vind hem echt leuk.
1: En zelfs Marjolein vindt hem leuk. Nou, wat wil je nog meer? Dat is toch super? Ga er lekker luisteren. Cheerio is Justin de Wild.
2: Gerrit.

0: Zo. Ik kom zelfs nog een klein beetje in de Hub Holland Hub sfeer met dit nummer.
1: Eigenlijk wel, terwijl daar is het helemaal niet op gebaseerd.
0: Nee, nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Ik snap het wel. Maar net dat fluitje ook even aan de tijd.
0: Ja.
1: Klein dit.
0: Ik dacht jij dat deed.
1: Nee.
0: Oh.
1: Zo mooi kan ik niet fluiten.
0: Nee, oké, ik hoor het. Gauw door met de volgende. We hebben nog één klaarstaan voor je. En dan komen de verjaardagen er zo aan.
1: Oh.
0: Suzanne Freek komen langs. En ik hoorde net dat Suzanne Freek ook een documentaire hebben.
1: Ja, nieuwe. Ze hadden al één.
0: Hadden ze er al één?
1: Ja.
0: Gaan een tweede maken?
1: Ja.
0: Die mensen hebben geld genoeg, hè?
1: Ja.
0: Nodig.
1: Ja. Nee, maar dit, de nieuwe documentaire gaat eigenlijk naar de aanloop naar de Gelderdom concerten. Dus ik ben benieuwd.
0: Oh.
1: En de Gelderdom show is ook nog... Vanaf, ik weet niet meer vanaf welke juni, maar in juni is ook nogal Videoland de show te vinden.
0: Dan krijg je dat. Dan moet je eerst je documentaire krijgen, The Making of. En dan krijg je die show erachteraan.
1: Voor mij komt eerst de show trouwens en dan de Making of. Ja, het is niet echt een Making of, maar meer de weg.
0: Dus op een gegeven moment eerst iemand taart geven en dan laten zien hoe hem gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat is ook altijd wel logisch vraag. Hoe doe je dat eigenlijk, zeggen ze dan? Hè? Goh, lekker hoe je die gemaakt.
1: Ja, daarom. Ik snap het eigenlijk wel. Ja. Inderdaad, je proeft eerst voordat je vraagt hoe die gemaakt is.
0: Goud.
1: Woe!
2: Leuk dat je luistert!
3: Als ik mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: Ze droomde in kleur en brachten de plaat goud uit. En Suzanne en Freek waren dat. Jan van mijn lievelingsplaatjes.
1: Ja, is een mooi vind ik echt mooi. Ik vind vooral mooi. Deze live vind ik mooi. Wel. Vaak sluiten ze hier de show mee af en dan doen ze goud en dan komt er allemaal gouden confetti. Ach,
0: dat soort dingen, ja.
1: Ja, ik vind het helemaal mooi.
0: Het is bijna 8:30. Het is tijd voor de wekelijkse wederom gebeuren. De wekelijkse 7:30, vrijdagavond 7:30 gebeuren.
1: 8:30.
0: 8:30 evenement.
1: Maar we hebben niet meer gekeken naar mijn jingle.
0: Oh ja, wacht even.
1: Chips.
0: Ja, maar dan moet ik even kijken. Want dan moet ik
1: ga ik wel even een verhaaltje vertellen.
0: Ga me vooral vertellen.
1: Het verhaaltje ging over een zanger.
0: Ja, hier.
1: Die een,
0: welke was het?
1: Ja, welke was het? Ja, anders ga ik wel even een liedje zingen. Ik kan ook gewoon nog even een nummer erin gooien natuurlijk. Ja, ik zoek even snel nog een leuk... Nee?
0: Ga je de plaatje draaien?
1: Ja?
0: We doen de jingle om een keer. Moet ik even rustig.
1: Oh. Oké. Okay.
0: Er staat geen naam bij. Ik heb wat jingles opgeslagen, maar heb ik de naam niet goed bijgezet. Dus ga gewoon beginnen. De jarigen. Wie zijn de jarigen?
1: De jarigen van vrijdag 29 mei 2026 is Rutger Kastikum. Nederlands journalist en presentator.
0: Je wilde kastraat zeggen, hè?
1: Ja, nee. Nederlands journalist, ook wel bekend van Poont, dat vervelend mannetje.
0: Ja, inderdaad.
1: Geweldig.
0: Vervelend man.
1: Rutger is vandaag 47 jaar oud. Verder is jarig voormalig Frans tennisser Sébastien Croissant. 48 jaar. Brits zangeres van Spice Girls, Melanie Brown, is vandaag 51 jaar.
0: Mel B is bekend.
1: Wat zei je?
0: Oh ja, Mel B. Ja.
1: Ja, en er stond dat ze aan de drugs is.
0: Ja.
1: Even te hebben.
0: Zijn veel.
1: Noël Gallagher, Brits muzikant. Noël is vandaag 59 jaar. Rupert Everett, Engels acteur, regisseur, zanger en auteur. Rupert is vandaag 67 jaar.
0: Zo, oud.
1: Hè?
0: Oude vent.
1: Ja, oude vent, hè? Potverdikke. Adrian Paul is een Engels acteur. Adrian is vandaag 67. Oh, Willem Holleden, Nederlands crimineel. Nou, de meesten kennen wel. Wat is er bij?
0: De neus.
1: De neus, ja. De neus is vandaag 68 jaar oud geworden. Ben Rogiers, Belgische acteur. Ben is vandaag 68 jaar. Annette Bening is Amerikaanse actrice. Annette is vandaag 68.
0: Jeetje, die lijkt op de broer, man.
1: Ja, erg, hè? Net zo verbouwd.
0: LaToya
1: Jackson, Amerikaanse zangeres. Volgens mij de zus van...
0: Ja, inderdaad.
1: Van Michael.
0: Ja, die...
1: Valt ook niet mee. Lijkt echt op elkaar, terwijl Michael verbouwd is. Dus hoe kan
0: ja, zij ook...
1: Zelfde chirurg.
0: Zelfde chirurg had, ja. Zelfde strijkijzer gebruikt.
1: Ze heet gewoon La.
0: LaToya.
1: La is vandaag 70 jaar oud geworden. Danny Elfman. Hij is nog maar Elfman. Danny is...
0: Wow, ik ben zout nodig.
1: Danny componeert en filmmuziek. Onder andere films van Tim Burton. Danny is vandaag Elfman. 73 jaar. Francis Rossi is een gitarist, zanger en medeoprichter van een rockgroep Status Q.
0: Status Quo.
1: Quo, Status Quo.
0: Ken je dat niet?
1: Francis, 77 jaar oud.
0: Ga niet zeggen dat je niet kent.
1: Als ik het hoor, dan ken ik het vast.
0: Whatever you want.
1: Zullen we het even zingen?
0: Nee, doe maar niet.
1: Oh, whatever you want.
0: Ja,
1: oh, dat
0: nee.
1: Nummer, ja, die ken ik. En last but not least, Melissa Etheridge. Amerikaans singer-songwriter Melissa is vandaag 65 jaar. En om dat te vieren gaan wij een pleitje van haar draaien. En dat is Like the Way I Do.
0: En die duurt maar liefst 10 minuten.
1: Hè?

0: Oh my.
1: Die duurt echt onvoorstelbaar.
2: Hallo, hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
1: Be careful wat je moet zeggen, gek.
2: Je moet normaal zo over praten, hè?
1: Like the way I do.

0: Melissa Edwards was dat. En Like the Way I Do. We kappen hem gewoon een beetje af. En dan gaat het heel lang duren door. Zo. En dat moet je niet hebben.
1: One hour later?
0: Dat is van SpongeBob. Oh
1: ja. A few moments later.
0: A few moments later. Een andere eeuw of zo.
1: Zoiets. We gaan gewoon al bijna weer het laatste uur in.
0: Ja. We gaan lekker hard. Ja, dat mag ook allemaal wat mij betreft. Gaan we lekker met het volgende nummer. Noah Kahan was dat. En, je had het net over Styx, hè? De Styx season. Het plakkerige seizoen.
1: Wauw.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Precies zoals we het zeggen, je luistert naar Radio AN Hunze op deze vrijdagavond. Het is kwart voor negen.
2: Heb je weer scharrevenellen lopen te roken?
1: In pruimen?
2: Gratis. GRA. Ken je dat filmpje, rokenvrouwtje?
1: Gratis.
2: Dat is echt mijn humor.
1: Zware vanille kouwen.
2: Oh, prachtig.
1: Dat moet ik je proberen.
2: Eeuw. Nee, hoef ik niet. Vies.
1: Oké.
2: Ba ba ba ba ba ba ba.
1: Ba ba ba ba ba.
2: Ga jij nog wat muzikaals doen dit weekend?
1: Ik heb dinsdagavond gerepeteerd met de band. En dat vond ik alweer muzikaal genoeg. Ik kan best zijn ik even iets op de telefoon aanzet. Ik denk, gewoon leuk.
2: Even dansen.
1: Dat ga ik even horen. Het nummer wat het trouwens net heet, draaide van Gert-Jan. Het is Droomparadijs. Dat is een cover van het Sneeuw Trio. Heeft hij dus op rock gezet. Nou,
2: weet hoor je ook krekels.
1: Hoor de krekels.
2: Oh, ja. Dat is ook een leuke jingle. Krekelgeluiden.
1: Ja, die hebben ze wel ergens staan hier. Maar
2: ik denk dat we die wel een paar keer kunnen toepassen in de show.
1: Ja.
2: Goed ja, plan. Toch?
1: Goed plan. Nummer 24 komt langs van de Nederlandse top 40. We gaan deze even doen. Lijkt wel leuk. Shakira en Burna Boy. Die.

0: Ik zit weer niet op te wetten. We zijn druk aan het zoeken naar bekende... Nee, ga weg, man. Blijf maar naar. Wie heb ik geworden? We zijn zoeken naar een voetbalvrouw. Ja. Dit nummer, Shakira, is dus... the official... moet ik even kijken wat ze zeggen, hoor. Zo, even player, dan komt hij weer doorschijn. FIFA World Cup Official Song 2026. Met Die Die heet de plaat van Shakira en Burna Boy. En die mogen dus... Heb je dat gehoord trouwens, die FIFA? Er is een onderzoek naar gestart. Want die hebben kaarten verkocht in Amerika. Hebben mensen verschrikkelijk veel geld voor betaald. Uiteraard, dat is vanzelfsprekend.
1: Ja.
0: En dan vervolgens hebben ze dus andere plekken. Die minder kwaliteit zijn.
1: Huh? Ja. Dus ze hebben die kaart verkocht en toen hebben ze plekken veranderd?
0: Ja. Gaaf,
1: hè? Dat toch niet?
0: Ja, dan kun je die kaart gewoon nog een keer verkopen. Dat is de American way of earning money.
1: Ah, dat kan niet.
0: Ja, zo werkt het. Zo werkt het. Dat doen ze. Dat doen ze. Ja.
1: Alles is al zo duur. Wil je ook nog
0: dan moet je voorstellen. Dan moet je genaaid, ja. Moet je voorstellen dat jij op een gegeven moment alles hebt geregeld. Vlucht. Verblijf. Want je moet ook slapen daar. En in Amerika moet je niet gewoon langs de weg willen slapen.
1: Nee.
0: Dat doen ze daar heel veel, maar dat is niet toegestaan.
1: Zou ik überhaupt niet willen.
0: Nee, lijkt me niet. Weet je hoe gekken daar rondlopen?
1: Ja, meer als hier. Alleen al hier. Ja, maar hier vind ik het al erg. Tegenwoordig kun je hier al nauwelijks als vrouw op de fiets, denk ik.
0: Oh,
1: ik
0: we gaan weer op het seks, op het geslacht betrekken. Je kan het vrouw niet op de fiets. Nee. Ik kan niet eens veilig over straat, weet je dat?
1: Ja, maar jij kan überhaupt niet fietsen.
0: Jawel, ik kan wel fietsen. Ik kan heel lang fietsen. Elektrisch.
1: Ah, een fiets is ook niet mijn ding, hoor.
0: Oh. Ik kan dat zeggen, volgens mij. Je hebt een fiets, ja. Toen is een schuurtje gekomen, is er nog wel gekomen,
1: volgens mij. Echt wel. Ik heb hem al een paar keer gebruikt.
0: Ja, hij is ook blauw, hè?
1: Ricardo en ik zijn... Ja,
0: ja dat is jouw te veel.
1: Volgende week niet meer. Wauw, moet ik een nieuwe fiets. Dat is het volgende project. Nieuwe grijze fiets.
0: Nieuwe grijze fiets met een witte streep.
1: Ricardo en ik zijn zelfs samen al op mijn fiets geweest. Voor mij vond de fiets dat niet heel leuk. Maar wij hebben wel gelachen. Ik raadde wie fietst ook.
0: Nou, jij niet?
1: Jawel.
0: Oh.
1: Ik heb gevierd. Ik had een sap bij mij achterop.
0: Dat lijkt me. Dat lijkt me gewoon echt niet heel zo bang. Heel handig wat om dat hier zijn. Hoor. Gewoon lekker verder met muziek. Blijf jij lekker zitten. Blijf erbij, jongens. We lopen tegen de klok van 9. En we gaan gewoon lekker tot de 10 uur. Kun je van ons genieten. Hier is Dua Lipa. Houdini.

Dua Lipa was dat, Houdini. Gewoon lekker door. Door met muziek. Van 1 uur 9 gaan we het doen, jongens. Hoor je zometeen terug na het nieuws. Doen we die oude gekke ziel. Danny Vera is Rollercoaster.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Als dat zou kunnen, jongens. Heerlijk, het laatste uur is aangebroken. 9:03. Wij hebben er weer zin in. We gaan gewoon lekker door met lekkere muziek. Er staat er nog heel veel aan te komen. Het weer natuurlijk zo meteen om 9:30 met Marjolein. We hebben nog wat Ed Sheeran die langs gaat komen. The Killers, Maan heb ik nog staan.
1: Fleetwood Mac.
0: Ja, Fleetwood Mac.
1: Staat
0: er wel,
1: Taylor Swift.
0: Te veel om te draaien.
1: Yeah.
0: Ja, voor de Swifties. Blijf hangen. Kom maar wat langs.
1: Ik hou niet van Taylor Swift. Ja, maar ze is wel een goede artiest.
0: Sommige mensen wel.
1: Ja, ik ben van Suzanne Frog.
0: Suzanne Frog?
1: Ja.
0: Prima toch? The Arctic Monkeys zijn dit en Do I Wanna Know?

0: Do I Wanna Know, Arctic Monkeys waren dat op deze vrijdagavond. Jij gaat lekker luisteren. Het is nog steeds zomers benauwd. En, het heeft vanavond even lekker onweer, maar ik vind niet dat de temperaturen echt opgeknapt zijn. Dus, maar zometeen horen we meer hoe het komend weekend het weer gaat worden. Met Marjolein om 9:30. En ondertussen gaan we door met muziek. En gekke dingen. Ik zie nog beelden langskomen van een 93-jarige bodybuilder.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat hij osteoporose heeft of zo dan.
1: Wat heeft?
0: Osteoporose of zo.
1: Wat is dat?
0: De poreuze botten.
1: Oh, nou, dat denk ik niet.
0: Krak.
1: Denk ik niet. Maar nee. Als je nog zo uitziet op je 93ste.
0: Nou, dat ga ik niet redden, denk ik.
1: Maar.
0: Bijna niet hoor.
1: Hier heb ik wel respect voor. Jeetje, Mina. Dat is echt bizar.
0: Ja.
1: Dit ook.
0: Ja, zo ziet Arnie er niet meer uit, denk ik.
1: Oude Dries Roelvink met een zwarte speedo in plaats van geel.
0: Dat was helemaal stoer geweest. Dat gele speedo aan aangaat. Hij heeft zoiets van, oké, Dries is vooruitgestoven de tijd. En die met die raket meegegaan is.
1: Zo zijn hoofd lijkt toch echt een beetje op Dries Roelvink.
0: Ja, hang wel, ja.
1: Ja.
0: Hij is een beetje verbouwd, geloof ik wel.
1: Denk je?
0: Hij is niet opgespoord in elk geval.
1: Nee, dat niet. Nou, hij ziet er goed uit.
0: Zeker weten. Ga door muziek. Morgan Wallen krijg je van me. 2023, Last Night.

0: Ja, heerlijk was dat. Poh, jongens. Mooi nummer, hoor.
1: Ja, ik vind het echt mooi.
0: Je kreeg hem van me, Last Night. En zien we dat weg aan Chess. Het is, ja, Morgan Wallen was dat. Wallen. Ik heb nou ook een voor je klaarstaan. Chess Special is van 2021. Afraid of the Dark.

0: Cher Special. Hij ain't afraid of the dark. Zij wel. Hij is banger wellicht aan over, zegt hij. Ik zit net even te kijken naar, naar de selectie die Koeman heeft gedaan voor het WK.
1: Oh, Virgil van Dijk.
0: Ja, inderdaad. Ik zit, als je dus kijkt waar ze vandaan komen, tenminste waar ze nou spelen. Die zijn allemaal gekocht door het buitenland. Oh. We hebben de twee in Nederlands voetbal, dat is PSV. En in de Ajax Wout Weghorst en Guus Stil. Voor de rest is het allemaal boeknaar. Of heb ik één gemist? Nee, ik word losgekocht. Ik ben niet zo van het voetbal. Mijn broer wist het altijd uit zijn hoofd waar het al was. En waar ze vandaan kwamen. Ach ja, 2-3 uit Liverpool. Zo. Best wat, hè? Ja, joh. En dan kunnen die gasten kunnen naar voetbal ook nog. Ik heb gehoord dat een Duitse voorspeller of zo. Nee, dat was een gok, weet ik veel, voorspeller. Die kon. Die heeft gezegd dat Nederland WK gaat winnen.
1: Oh ja?
0: Ja. Hij heeft wel 3 keer raak geraden.
1: Oh, zou leuk zijn als wij winnen op zich.
0: Dat is natuurlijk leuk. Ga ik in Amsterdam op zijn woonboot zetten springen. Alleen maar leuk.
1: Nou, eerder toen ik nog op Klasinevee woonde en het WK was bezig en ze wonnen. Ging half Klasinevee is overdreven. Maar er gingen echt zoveel mensen naar de Ovonden.
0: En dat
1: was op de Ovonden 1 grote oranje feest.
0: Tuteren.
1: Dat was best wel leuk.
0: Ik wil tuteren. Ja, dat mag, jongen.
1: Nou, dat was echt leuk.
0: Nou, hartstikke fijn. Ik ben benieuwd. Ik ga niet alles volgen, denk ik, hoor. Ik blijf niet meer thuis.
1: Niks.
0: Maar dat doe ik trouwens sowieso niet meer. Voor de autoracen bleef ik ook thuis. En dan moest alles verwijken. Vond ik ze leuk. Ik heb nou zoiets van, ik ga maar even niet leuk. Ik ben 60 jaar geweest. En,
1: dat is toch juist?
0: Ik heb andere dingen, belangrijke
1: dat
0: dingen.
1: Dat is toch juist een leeftijd dat je gewoon lekker chill op de bank met je autorace gaat kijken.
0: Word je weer hier. Gewoon, daar is Nokkie. Ga je daar even zitten, Gerard? Je bent oud. Ga een autorace kijken.
1: Nee, ik zeg niet dat je oud bent.
0: Nee, dat is niet. Dat is voor mij is het een leeftijd. Ik denk bij mezelf, goh, ik kan wel anders gaan doen.
1: Ja, dat is waar. Nu kun je nog naar buiten en nu kun je nog.
0: De tuin doen.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Dat
1: nu heb
0: niet.
1: Je nog alle vrijheid.
0: Ja, zeg eens wel.
1: Straks op je 80ste, dan heb je tijd om de Formule 1 te kijken. Als je nog kan zien.
0: Denk het niet. Viva la vida. Vier het leven, denk ik, hè? Coldplay.

0: Daarnet had je Coldplay en daarna kreeg je Nobody's Wife van... Oh ja, staat er wat normaal. Dat gaan we even niet doen. Ach, maakt er ook uit. Dit is de kast. Hart van mijn gevoel.
1: De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen.

0: krijgt de kast van ons. Het hart van mijn gevoel. Even die weer zo wat rustige plaat. Waar je even een beetje tot kalmte wordt gemaakt.
1: Ja, want Weekend staat natuurlijk in de stemming van...
0: Van dingen uit samen planken.
1: En bla bla bla. Maar ook van lekker chill.
0: Chillen.
1: Relax.
0: Chillen met Marjolein en Gerard.
1: Chillax.
0: Ga chillen, de bank. Volgende chillen. Week is ik heb Harry en een appje gehad. Volgende week is Harry misschien weer terug. Als het zo vooruit gaat als het nu gaat, zei hij, dan ben ik de volgende week weer.
1: Oh, zal toch mooi zijn.
0: En blijf die aan de bedehand is, dan zijn we compleet.
1: Drie musketeers.
0: Dan kunnen we de boer op kop gaan zetten.
1: Yeah.
0: D'Artagnan.
1: Mooi.
0: Wij hebben... Heb je de boel voor elkaar, zus? Van, het is,
1: zus?
0: Ja. Ik wil niet zeuren, maar...
2: Ja, hallo, er is Ali Schram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
0: Nou, dat gaan we horen. Hier is... Stophier.nl. Marjolein met het weer.
1: Nou, het weer van vrijdag 29 mei en de dagen die daarop volgen. Vanavond trekken stevige onweersbuien over het land. De buien gaan gepaard met veel regen in korte tijd, zware windstoten, hagel en veel onweer. Vannacht is er in Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant kans op een onweersbui. In de rest van het land is het droog met brede opklaringen. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 17 graden in Limburg. Morgen om 10 uur is het op de meeste plaatsen al 19 tot 22 graden en bij een zwakke tot matige wind is het aangenaam in korte broek en t-shirt langs de voetbal- of hockeyvelden. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon, maar een enkele bui is vooral in het zuidoosten van het land mogelijk. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met UV-index 6. Dit betekent dat de onbeschermde huid in 15 tot 25 minuten al kan verbranden. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. In het zuiden, midden en oosten van het land wordt het op veel plaatsen 25 tot 28 graden. In het noorden en in de kustgebieden is het 21 tot 24 graden. Op de Waddeneilanden en op het strand is het een graad of 20. Morgenavond blijft het op veel plaatsen droog met nog tijd voor de zon. In het zuidoosten van het land stijgt de kans op een stevige onweersbui. In de nacht naar zondag kan op meer plaatsen een onweersbui voorkomen. De minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Op de tweede dag van het weekend, zondag dus, komen er enkele onweersbuien voor. De felste buien zijn voor het oosten. Ook zijn er zonnige perioden en tijdens de eerste helft van de middag kan je met UV-index 6 gemakkelijk verbranden, net als zaterdag dus. Bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden aan zee en 21 tot 26 in het binnenland. De hoogste maxima vinden we in de Achterhoek bij Suzanne Freek en Twente.
0: Oosten tot laat.
1: Ook maandag zijn er zonnige perioden en komt het verspreid over het land tot een bui. Bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen wordt het 19 graden aan zee en 21 tot 23 graden in de rest van het land. Dinsdag wordt de kans met vrij veel onweersbuien en ook de dagen daarna komt het dagelijks tot een aantal buien. Tussendoor is er ook zon en de middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor begin juni.
0: Nou, daar zijn we toch blij mee, wat dat betreft. Daar kun je heel trots op zijn. En wat zegt die Gerard Ekdom altijd? Wat is het weer?
3: Wat is het lekker?
0: Ja, lekker weer,
3: goed
0: man.
3: Zo, krul.
1: Maar absoluut. Wel veel buien dus en vooral veel onweer. Maar ja, dat hoort bij de zomer. Kun je weer voorbereiden. Komende maanden staat in het teken van warmte.
0: Ik vind dat zo vervelend. Dat gras van ons, dat groeit echt. Dat wil je niet weten. Dat gaat zo snel. En dan iedere keer denk ik, oh, je moet nog even maaien. En dan komt er weer regen. En dan weet ik gewoon. Dan moet je even die dikke klont er gras op liggen. Want ik raak die zo niet kwijt. Dan moet ik het aanhalen. Daar heb ik geen zin in. Even speciaal zo'n zit. Maar die vermaalt allemaal. Dus,
1: maar die laat wel liggen.
0: Ja, omdat de gras hoog is. Dan laat die liggen. Dat is vervelend.
1: Oh.
0: Dan ga je het niet kwijt. En dan kun je de hele week niet gras maaien.
1: Nee.
0: Dus
1: en dan
0: nou
1: groeit het weer als kool.
0: Ja, dan moet je gewoon goed opletten. Als de buurman Robbie gaat gras maaien, dan moet je maken dat je machine komt. En dan gaat de kunst met de regen aan.
1: Oh ja? Houdt hij dat in de gaten?
0: Ja, op een of andere manier voelt hij dat.
1: Oh.
0: Als een dikke teen of zo.
1: Ah, handig.
0: Hey meneer Bos, u heeft hem wel aangevraagd van helemaal Zuid-Oorden. Om het zo maar te zeggen. Ik moest hem even vertalen voor mij alleen. Hang the knife in the jets, and it is Guitar King.

0: Wat betreft de Engelse taal heb ik een achtersprong, zegt Marjolein.
1: Achtersprong. Staat wel in mijn woordenboek.
0: Nee, nee, dat, nee de absoluut
1: dikke,
0: niet. Het is
1: de
0: geen,
1: dikke sok.
0: De dikke van sok.
1: De dikke van sok.
0: Jij maakt gewoon je eigen taal. Net zoals als mensen ook zeggen tegenwoordig, beter ga je dat niet doen. Dat is ook geen Nederlands.
1: Beter doe je niet.
0: Precies. Beter doe je niet, broer.
1: Kun je beter niet doen.
0: Dat kun je beter
1: Dat komt toch
0: doen.
1: Minder goed binnen?
0: Ja, dat weet ik wel.
1: Maar je kan ook gewoon kort niet doen.
0: Ja, doe dat nou nooit.
1: Kom maar krachtig.
0: Doe dat nou nooit. Laat dat nou eens mooi wezen.
1: Ja, maar ben je klaar voor een dilemma?
0: Ja, kom maar met de ding dan.
1: Oké.
0: Okay. Feestdagen.
1: Ja. Ja, eigenlijk moet je die met feestdagen doen. Maar helaas hadden we feestdagen. Je moet ieder weekend... Waarom in het weekend? Je moet ieder weekend met een plakje brie onder je tong slapen. Of je bent ziek op alle nationale feestdagen. En hier staat dus iemand met paaseieren en paasoortjes die kotst.
0: Ik ben wel ziek na de nationale feestdagen. Mag dat ook?
1: Dat is wat anders.
0: Vooral 5 mei vieringen zo en Koning Koningsdag.
1: Neem je te veel spraakwater?
0: Dat weet ik niet nodig om ziek te worden. Of om spraak te hebben, om eerlijk te zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind brie onder mijn tong lijkt me helemaal niks. En
1: ziek zijn
0: helemaal
1: niet. Buikgriep. Ik vind buikgriep het ergste wat er is. Als iemand ook zegt, oh, ik heb buikgriep of zo, dan ben ik echt weg.
0: Maar ik heb maagverkleining. Dus als jij begint over buikgriep, dan schop ik je de tent uit.
1: Ja, precies. Maar dat doe ik al zonder maagverkleining. Want ik vind buikgriep wel zo erg. Dus ik ga dan denk ik toch voor de brie.
0: Dat
1: smelt in je slaap toch wel lekker weg. Dan word je 's ochtends wakker en dan wil je.
0: En dan ga je tegen je partner praten. Hallo.
1: Oh, dan ga je alsnog kotsen. Dus uiteindelijk,
0: heb je een feestdag gehad waar je ziek bent.
1: Dit is helemaal geen dilemma. Want als je brie onder je tong legt, dan word je alsnog ziek.
0: Dus die partner wel.
1: Huh?
0: Heb jij het brie onder je tong, word je partner ziek?
1: Ja, jezelf ook al denk ik. Als je de hele nacht met een brietje onder je tong, dan word je echt wel broed, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk op een gegeven moment dat ik dat niet doe.
1: Wat is dit nou weer?
0: Nee.
1: Waarom opent hij hem niet goed?
0: Omdat wij... Okay. Verder gaan we muziek. Het is gemaakt door Tracy Chapman. Heeft zo wat opgenomen. Post terug. En Luke Combs dacht, dat ken ik ook. Fast car.

En hij heeft gelijk, hij kan wel goed zingen. Luke Combs was dat, een Fast Car. En dat krijg je hier op Radio Aanhunze. Het is vrijdagavond, het is bijna 10:15. Dus we lopen naar het einde. Maar wij gaan nog gewoon even lekker door en gaan jou laten genieten van goede muziek. Niet het houden stevaste wat we dan draaien van het Hotel California of Take It Easy. Maar gewoon eens deze. One of These Nights is de Eagles.

0: De Eagles was dat in One of These Nights. Een van de platen waarvan ik altijd zeg, het samenzang komt daar zo goed voor elkaar. Ze hebben dus zo'n verscheidenheid aan stemmen in die club zitten. Goed, die spelen nou nog eens. Ze zijn weer bij elkaar volgens mij. Niet allemaal compleet natuurlijk, want er zijn nog een paar dood.
1: Oh.
0: Dus heb je dat weer.
1: Dood.
0: Ze zijn weer bij elkaar. Maar het is, ik heb ze dan ook de Ierse band gezien. De Eagles, die jongen komen uit Ierland. En die zijn echt steengoed. En dat zie je ook. Net als de Dutch Eagles. Die hebben nog lol aan het maken van muziek. En dat schijnt bij de heren Eagles zelf niet echt meer op nummer 1 te staan. En dat is dan wel jammer. Want dan moet je wel houden natuurlijk. Hè? En dan gaat het weer om geld waarschijnlijk.
1: Money, money, money.
0: Nou, dat bedoel ik. Die gaan we niet draaien trouwens. Maar je zou haast denken dat het zo is. Precies.
1: Hoef je niet meer te draaien. Heb ik al gedaan.
0: Je hebt het net gezongen voor
1: ons. Hey,
0: Shania,
1: waar is ook weer van?
0: Henk Weijers en Iggy. Dit is de dijk.
1: Oh, dat was het.
0: De geweldige, als ze er niet is.

0: De Dijk. Ze hebben afscheid genomen van het reguliere optreden wat eraan gaat. Ze doen niet zo gek veel, helemaal niet meer. En daar is hij wel klaar mee, geloof ik. Toch, je moet even weer verversen. We zitten daar met Henk de Nijf in de Jets te luisteren. En dat is wel alweer 4, 5 nummers geleden. Dat was om 9:30.
1: Er zit een rat in snoeppot.
0: Wat dan?
1: Mis een stukje.
0: Ah, het is gewoon een beetje bedorven.
1: Ja, oh ja, fun fact. Dit deden we al eerder al speentjes in. Ik was er ook echt als kind overtuigd dat dit speen was. Dat je zo dit erin doet. Maar het is gewoon een sleutel. Prompt. Ik ben zo teleurstelling dat is. Als kind dat je gelooft dat dit een speen is. En dat het een sleutel blijkt.
0: Weet je wat echt teleurstellend is? Ik heb op een gegeven moment Nederlands horen en geen idee wat er gezegd wordt. Ik heb geen idee waar je het over hebt.
1: Over dit soepje wat ik hier vast heb.
0: Ja, dat is een sleutel, maar dat wist ik al toen die kring uitkwamen.
1: Ja, als kind.
0: Ook.
1: Deed ik altijd dit, zeg maar. En dan was het een speen. Dat was een ding toen ik kind was.
0: Ja, een fopspeen.
1: Ja.
0: Nou, daar ben ik lekker bij.
2: Let's go, girls.
0: Sally Denk, wij gaan gewoon in het publiek zitten. Ze zijn gewoon van, ga jij daar maar lekker zitten. Neef, en geniet van de show als je me wel even betaalt. Man, I feel like a woman.

0: I feel like a woman.
1: Shania Twain was dat en Man, I Feel Like a Woman. We stevenen af op het laatste stukje, Marjolein. Hè?
2: Ja.
1: We gaan eruit.
2: Het is alweer voorbij.
1: Ja.
2: Ging snel.
1: We gaan stoppen. Ja, inderdaad.
2: Mina, ik ook weer stoppen met olifanten tekenen.
1: Ja, gaan stoppen met olifanten. Je bent het overtrekken van het beeld, hè?
2: Ja.
1: Zou ze blij mee zijn.
2: U ging er weer snel. Ik vond het weer een leuke avond. Ik vond jouw muziekkeus deze avond ook verrassend leuk.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik heb me samen laten stellen door Gemini.
2: Ja.
1: Ik vul eens even 3 uur muziek. Ik heb gevraagd allerlei type muziek daarin. We gaan eruit met een nummer wat Dickie aanvroeg. En die zei dat is goed om naar te luisteren. Dus we gaan deze avond even draaien voor je jongen. Dermot Kennedy, zeg jij, was een hele goeie. Jammer dat je geen kaart had. Nou, jammer voor je. Without fear is dat wij zeggen. Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Doei doei.
2: Tjus.

0: wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio Arnhemse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Arnhemse.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: We

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.